0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Red Bull staat voor een lastige keuze in de Formule 1. Teambaas Laurent Marquise erkent dat het tempo van upgrades in de tweede seizoenshelft flink omlaag moet. Dat heeft alles te maken met het strenge budgetplafond van $215 miljoen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team kende een moeizame start van het seizoen. In de eerste races kwam het team uit Milton Keynes nog ruim een seconde per ronde tekort op de kop van het veld. Dankzij twee grote updatepakketten in Miami en Oostenrijk is dat gat inmiddels teruggebracht tot 2/3 tienden. Die inhaalslag vergt echter een zware wissel op de middelen van het team. McKee stelt dat het vasthouden van datzelfde ontwikkeltempo onmogelijk is. Toch blijft de zoektocht naar de laatste tiende open. Al concurreert Red Bull tegen een veld dat eveneens blijft vernieuwen. McLaren-teambaas Andrea Stella waarschuwt namelijk dat teams nog een halve seconde sneller moeten worden voor de seizoensfinale. Daarna speelt de verdeling van de windtunneltijd een cruciale rol. Vorig seizoen zette Red Bull alles op alles om de achterstand op de concurrentie goed te maken. Maar daar betaalde het team begin 2026 de prijs voor. Dit jaar kiest het team voor een andere strategie. De focus op de auto voor het volgende seizoen verschuift naar voren. Mede door de stabiliteit in de reglementen voor de komende jaren.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: feel good.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Susanne Schulting kiest komend seizoen opnieuw voor een combinatie van het shorttrack en lange baan. Dat brengt naar eigen zeggen veel verwachtingen en vragen met zich mee. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schulting vertelt dat het niet altijd makkelijk is om met die druk om te gaan. Omdat ze lang niet altijd direct antwoorden heeft op alle vragen over haar schema's of fysieke situatie. Tegelijkertijd plaatst ze het zelf in perspectief, aangezien het een keuze is die ze volledig zelf heeft gemaakt. Omdat ze zelf heeft uitgesproken om beide disciplines te willen beoefenen, hoort de extra aandacht er volgens haar simpelweg bij. Het enige wat ze kan doen is op elk moment zo goed mogelijk antwoord geven, ook al voelt het lang niet altijd even zorgeloos. Afgelopen jaar stond ze in beide disciplines op de Olympische Spelen in Milaan, waar ze zonder medailles huiswaarts keerde, na een val in de halve finale van de 1500 meter short track. Inmiddels is de blik gericht op de volgende winterspelen in Frankrijk, waarbij het lange baan schaatsen in Tialf plaatsvindt. Of een dubbelrol in de toekomst opnieuw haalbaar is voor Schulting hangt volledig af van het uiteindelijke wedstrijdschema. Afgelopen seizoen zaten er 10 dagen tussen beide races, waardoor het mogelijk was om naar de wedstrijden toe te vliegen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Prix Radio. Grand Prix
1: Radio. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 3 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. De FIFA schrapt het plan om de rechten van WK's te verkopen aan investeerders. Het zorgt voor te veel verdeeldheid, dat zegt FIFA-baas Infantino. Dat klopt, wereldwijd kwamen er boze reacties en onder andere de UEFA was woest om het plan. Het FIFA-bestuur zegt dat het plan een eenmansactie van Infantino was. In Bilthoven zijn 2 mannen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met een auto, waarvan de politie dacht dat er gevaarlijke stoffen in zaten. Bewoners van een nabijgelegen flat moesten uren buiten wachten. Uiteindelijk bleek het loos alarm en mochten de bewoners weer naar huis. 365.000. Zoveel mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor €49 een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had en is er blij mee. Eind augustus loopt de actie af. En in Den Bosch loopt een man rond die aan jonge meisjes vraagt of hij naar hun schoenen mag kijken. Hij wil er soms ook aan ruiken, meldt Omroep Brabant. Hij zou de meisjes aanspreken vanuit zijn auto en wilde er zeker 1 naar binnen lokken. Dat is niet gelukt. En de politie onderzoekt nu de zaak van deze schoenensnuffelaar. Het is behoorlijk fris met 9 tot 14 graden nu. Alleen als de zon weer opkomt, straks wordt het snel warmer. 21 tot 26 graden. In de noorden nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De trainer kiest ervoor om zijn loopbaan te vervolgen als trainer van een Europese club. De KNVB zorgt naar een opvolger voor Ronald Koeman, die na het wereldkampioenschap vertrok bij de nationale ploeg. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Slot gold als topkandidaat en stond hoog op het wensenlijstje van de voetbalbond. Maar heeft laten weten dat hij actief wil blijven in het clubvoetbal. De trainer zit zonder club sinds zijn vertrek bij het Engelse Liverpool, waarmee hij in het voorgaande jaar nog de landstitel veroverde. Daarvoor werkte hij onder meer bij Feyenoord, AZ en SC Cambuur. Door de keuze van Slot moet de KNVB verder met de zoektocht naar een geschikte opvolger. Namen voor mogelijke opvolgers die worden genoemd zijn Michael Reiziger, die eerder werkte als bondscoach van Jong Oranje, en Peter Bos. De KNVB maakt naar verwachting snel bekend wie de nieuwe bondscoach wordt, aangezien de eerstvolgende wedstrijd van het Nederlands elftal in de Nations League al gepland staat op 24 september. Slot wacht zelf rustig af wat er op zijn pad komt. Hij ontving al diverse aanbiedingen van andere clubs, maar besloot daar niet op in te gaan. Zo wees hij naar verluidt de aanbiedingen van AC Milan, Fulham en het Saoedische Al-Ahli af. De trainer richt zich nu volledig op een nieuwe uitdaging in het Europese clubvoetbal.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. Aston Martin heeft op het circuit in Budapest de nieuwe Honda-motor laten debuteren tijdens een speciale testsessie. Het Formule 1-team gebruikte de extra testdag om de vernieuwde Japanse krachtbron op de baan uit te proberen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na afloop van de Grand Prix op de Hungaroring bleef het team op het circuit achter. Terwijl concurrenten banden testen voor bandenleverancier Pirelli, werkte de renstal uit Silverstone een verplichte opnamedag af. In de praktijk zetten teams dergelijke sessies vaker in om nieuwe onderdelen te testen. Aston Martin bracht recent al een vernieuwde auto naar de baan, ontworpen door topontwerper Adrian Newey. Tijdens het raceweekend eindigden de coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll in de achterhoede, net voor de auto's van Williams, Haas, Alpine en Cadillac. De focus verschoof daarna direct naar de motorwissel. De testkilometers met demobanden werden gereden door testcoureur Jack Crawford. De Japanse motorfabrikant zette hierbij twee ontwikkelingstokens in om het gat naar de concurrentie te kunnen dichten. Uit de eerste data blijkt dat de vervelende trillingen die het begin van het seizoen teisterden, zijn verdwenen. Technici verwachten daardoor extra vermogen voor de volgende race op het circuit van Zandvoort. Het team hoopt hiermee dichter bij de concurrentie te komen en structureel mee te strijden om de punten in het kampioenschap.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is sportradio. Grand Prix Radio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 4 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Ook FIFA-baas Gianni Infantino ziet nu in dat het niet zo slim was om aandelen in het WK voetbal te gaan verkopen zonder overleg met de voetbalbonden. Hij zet nu een streep door dat plan. Wereldwijd werd er met woede en onbegrip op gereageerd. Infantino hoopt binnen een paar dagen met alle betrokken partijen om tafel te kunnen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 15 gewonden gevallen door Russische aanvallen. Dat zegt het stadsbestuur. Er brak op verschillende plekken brand uit, onder andere in een flat van 6 verdiepingen. Rusland heeft het aantal aanvallen op Kiev flink opgevoerd laatste tijd. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de F-35 moet kunnen ondersteunen. Dat meldt de Telegraaf. Het bedrijf GKN Fokker uit Papendrecht gaat het voortouw nemen namens de 500 bedrijven die meedingen naar de defensiemiljarden hiervoor. Er wordt nu gepraat over hoe de productielijn eruit moet gaan zien. En Amsterdam maakt zich op voor een drukke en feestelijke dag. De Kanaalparade staat vanmiddag op het programma. Burgemeester Halsema zegt er alles aan te doen om het evenement veilig te laten verlopen. De aanval bij de Pride in Berlijn ligt daarbij vers in het geheugen. Canal Parade begint om 12 uur. In het noorden is er in de ochtend nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag met 21 tot 26 graden. En ook zondag veel zon en dan nog een stuk warmer.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Europese landen boycotten het wereldkampioenschap voetbal als de Wereldvoetbalbond FIFA doorgaat met het plan om toernooirechten te verkopen aan private investeerders. Alle 55 aangesloten bonden van de Europese Voetbalunie UEFA, waaronder de Nederlandse KNVB, stemden tijdens een spoedbijeenkomst unaniem tegen het omstreden plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het plan van de FIFA voorziet in de oprichting van een nieuw commercieel bedrijf voor uitzendrechten, sponsoring en kaartverkoop, waarbij een deel van de aandelen aan externe, private investeerders moeten worden verkocht. De Wereldvoetbalbond zegt dat het niet ten koste gaat van het voetbal. De UEFA stelt dat het toernooi absoluut geen commercieel investeringsproduct mag worden. De KNVB-voorzitter Frank Pauw verwacht niet dat de Europese bonden hun gezamenlijke boycott snel zullen opheffen. Volgens hem zou de officiële verklaring anders direct haar volledige geloofwaardigheid verliezen en zijn alle regels voor goed bestuur volledig genegeerd bij de totstandkoming van de plannen. Pauw noemt de eensgezindheid onder alle aangesloten Europese landen buitengewoon uniek in de historische context. De FIFA zegt de zorgen van de UEFA serieus te nemen en benadrukt dat het proces democratisch verloopt. De Europese landen eisen echter dat het omstreden voorstel definitief van tafel gaat en dat er harde, bindende garanties komen dat dit soort plannen nooit meer worden ingediend. Het WK behoort volgens de bonden immers volledig toe aan de sport zelf.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.
2: Come on, yeah.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ajax-aanvaller Oscar Glock schitterde in de Europese ontmoeting met het Servische FK Vojvodina. De Israëliër had 18 minuten nodig om 3 doelpunten te maken en zette zijn ploeg daarmee op voorsprong. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na afloop sprak de speler van een opluchting na een mentaal zwaar vorig seizoen. Door het vertrek van meerdere trainers miste hij toen vastigheid en werd hij op verschillende posities ingezet. Onder een nieuwe leiding voelt hij zich sterker en ervaart hij meer duidelijkheid. Hij krijgt nu een vrijere rol en speelt vaker in het centrum van het veld, wat volgens hem het spel een stuk makkelijker maakt. Glock hoopt de stijgende lijn vast te kunnen houden in de komende wedstrijden. Ook trainer Michel is enthousiast over de prestaties van zijn speler. Hij noemt het optreden van de doelpuntenmaker fantastisch en roemt zijn aanvallende intenties en drang naar voren. Met deze overtuigende cijfers en optredens hoopt het team de vorm door te trekken in het huidige seizoen, waarin de ambities hoog zijn voor zowel de nationale competities als het internationale toernooi. De club bereidt zich inmiddels voor op de volgende uitdaging op het programma, waarbij de focus direct weer ligt op een scherpe concentratie tijdens de volgende trainingen en de komende tegenstanders.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Campy Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Campy Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Er gaat een streep door het omstreden FIFA-plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen aan investeerders. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Zijn directe collega's in het FIFA-bestuur spreken trouwens van een eenmansactie. Het plan zette veel kwaad bloed, onder andere bij alle Europese voetbalbonden. In Napels zijn zeker 21 gewonden gevallen door een aardbeving gisteravond. Het is de zwaarste beving daar ooit gemeten. Volgens de brandweer zijn enkele leegstaande gebouwen ingestort en andere gebouwen zijn licht beschadigd. Ook was de stroom een tijdje uitgevallen en was het trein- en metroverkeer stilgelegd. In het zuiden van Frankrijk, in de provincie Var, zijn 2500 Fransen uit hun huis gehaald vanwege een bosbrand. Het vuur was daar afgelopen dagen onder controle, maar het laait toch weer op door harde wind. Er worden honderden brandweermensen ingezet en 8 blusvliegtuigen. En in Leiderdorp is een pannakooi verdwenen. Gejat, denkt de gemeente. Die heeft aangifte gedaan. De voetbalkooi zou eigenlijk verplaatst worden, maar dan echt door de gemeente zelf. Dat zegt de wethouder tegen Omroep West. Hij hoopt dat de pannakooi alsnog boven water komt, zodat hij een nieuw plekje kan krijgen. In het noorden is er in de ochtend nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag met 21 tot 26 graden. En ook morgen veel zon en dan nog een stuk warmer.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Roy Meijer vervolgt zijn loopbaan als kooivechter. De voormalig judoka sluit zich aan bij de Nederlandse organisatie Level Fights League en maakt in september zijn debuut in de ring. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Meijer zette vorig jaar juli een punt achter zijn judocarrière na een succesvolle periode met onder meer 3 bronzen medailles op wereldkampioenschappen en deelname aan de Olympische Spelen. Na dat afscheid proefde hij aan het boksen, waarbij hij een overwinning boekte op Melvin Manhoef. Die ervaring smaakte naar meer en leidde direct tot de stap naar de gemengde vechtsporten. Volgens Meijer biedt een achtergrond in de judosport een aanzienlijk voordeel, waarbij de focus nu ligt op het aanleren van effectieve stoten en trappen om zijn resterende sportieve jaren optimaal te benutten. De ambities van de zwaargewicht reiken inmiddels ver voorbij de nationale grenzen. Meijer spreekt de wens uit om op termijn toe te treden tot de Amerikaanse toporganisatie UFC en daar de wereldtitel te veroveren. Niet alleen Meijer maakt de overstap, want ook kickbokser Levi Richters kiest voor een toekomst in de kooi. Beide sporters verschijnen op 26 september in de Maaspoort in Den Bosch tijdens de Levels Fight League 24. Meijer belooft voorafgaand aan het debuut dat het een absoluut spektakel wordt en mikt vol op een overwinning. De leiding van de organisatie reageert verheugd op de komst en noemt de mentaliteit van de nieuwkomer uitstekend voor de competitie.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Red Bull staat voor een lastige keuze in de Formule 1. Teambaas Laurent Marquis erkent dat het tempo van upgrades in de tweede seizoenshelft flink omlaag moet. Dat heeft alles te maken met het strenge budgetplafond van $215 miljoen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team kende een moeizame start van het seizoen. In de eerste races kwam het team uit Milton Keynes nog ruim een seconde per ronde tekort op de kop van het veld. Dankzij twee grote updatepakketten in Miami en Oostenrijk is dat gat inmiddels teruggebracht tot 2/3 tiende. Die inhaalslag vergde echter een zware wissel op de middelen van het team. McKee stelt dat het vasthouden van datzelfde ontwikkeltempo onmogelijk is. Toch blijft de zoektocht naar de laatste tiende open. Al concurreert Red Bull tegen een veld dat eveneens blijft vernieuwen. McLaren-teambaas Andrea Stella waarschuwt namelijk dat teams nog een halve seconde sneller moeten worden voor de seizoensfinale. Daarna speelt de verdeling van de windtunneltijd een cruciale rol. Vorig seizoen zette Red Bull alles op alles om de achterstand op de concurrentie goed te maken. Maar daar betaalde het team begin 2026 de prijs voor. Dit jaar kiest het team voor een andere strategie. De focus op de auto voor het volgende seizoen verschuift naar voren. Mede door de stabiliteit in de reglementen voor de komende jaren.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is DAB1 Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Het FIFA-plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen is van tafel. FIFA-baas Infantino is tot het inzicht gekomen dat het plan voor verdeeldheid zorgt. Niet zo gek, want verschillende voetbalbonden wereldwijd waren boos. Andere bestuursleden van FIFA zeggen dat dit plan een eenmansactie was van Infantino. In Bilthoven bij Utrecht moesten tientallen mensen gisteravond hun huis uit. Er stond een auto bij hun flat en de politie dacht dat daar gevaarlijke stoffen in zaten. Toen het onderzoek bleek dat dit toch niet het geval was, konden de bewoners na uren weer terug naar huis. Er zijn wel twee verdachten aangehouden. In de Zuid-Franse regio Var laaien bosbranden weer op en dus moeten 2500 mensen hun huis uit. Er worden honderden brandweermensen ingezet. En ook in Griekenland is het raak. Een voorstad van Athene moest worden geëvacueerd door brand. En wat verderop moesten honderden mensen vluchten met een boot, omdat ze waren omsingeld door vlammen. In Leiden-dorp is een panna-kooi verdwenen. Gejat, denkt de gemeente, die heeft aangifte gedaan. De voetbalkooi zou eigenlijk verplaatst worden, maar dan echt door de gemeente zelf, zegt de wethouder tegen Omroep West. Hij hoopt dat de panna-kooi alsnog boven water komt, zodat hij een nieuw plekje kan krijgen. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer.
2: Grand Prix Radio.
1: Tour update.
4: Vandaag is de eerste etappe van de Tour de Femme, een vlakke rit. De start is om 2:50. De etappe eindigt in Lausanne rond 5:30.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Susanne Schulting kiest komend seizoen opnieuw voor een combinatie van het shorttrack en lange baan. Dat brengt naar eigen zeggen veel verwachtingen en vragen met zich mee. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schulting vertelt dat het niet altijd makkelijk is om met die druk om te gaan. Omdat ze lang niet altijd direct antwoorden heeft op alle vragen over haar schema's of fysieke situatie. Tegelijkertijd plaatst ze het zelf in perspectief, aangezien het een keuze is die ze volledig zelf heeft gemaakt. Omdat ze zelf heeft uitgesproken om beide disciplines te willen beoefenen, hoort de extra aandacht er volgens haar simpelweg bij. Het enige wat ze kan doen is op elk moment zo goed mogelijk antwoord geven, ook al voelt het lang niet altijd even zorgeloos. Afgelopen jaar stond ze in beide disciplines op de Olympische Spelen in Milaan, waar ze zonder medailles huiswaarts keerde, na een val in de halve finale van de 1500 meter shorttrack. Inmiddels is de blik gericht op de volgende winterspelen in Frankrijk, waarbij het langebaanschaatsen in Tialf plaatsvindt. Of een dubbelrol in de toekomst opnieuw haalbaar is voor Schulting hangt volledig af van het uiteindelijke wedstrijdschema. Afgelopen seizoen zaten er 10 dagen tussen beide races, waardoor het mogelijk was om naar de wedstrijden toe te vliegen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting. Dat is one.
1: Van Vodafone.
2: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: het hoer.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
12: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
13: Grand

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De trainer kiest ervoor om zijn loopbaan te vervolgen als trainer van een Europese club. De KNVB zorgt naar een opvolger voor Ronald Koeman, die na het wereldkampioenschap vertrok bij de nationale ploeg. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Slot gold als topkandidaat en stond hoog op het wensenlijstje van de voetbalbond. Maar heeft laten weten dat hij actief wil blijven in het clubvoetbal. De trainer zit zonder club sinds zijn vertrek bij het Engelse Liverpool, waarmee hij in het voorgaande jaar nog de landstitel veroverde. Daarvoor werkte hij onder meer bij Feyenoord, AZ en SC Cambuur. Door de keuze van Slot moet de KNVB verder met de zoektocht naar een geschikte opvolger. Namen voor mogelijke opvolgers die worden genoemd zijn Michael Reiziger, die eerder werkte als bondscoach van Jong Oranje, en Peter Bos. De KNVB maakt naar verwachting snel bekend wie de nieuwe bondscoach wordt, aangezien de eerstvolgende wedstrijd van het Nederlands elftal in de Nations League al gepland staat op 24 september. Slot wacht zelf rustig af wat er op zijn pad komt. Hij ontving al diverse aanbiedingen van andere clubs, maar besloot daar niet op in te gaan. Zo wees hij naar verluidt aanbiedingen van AC Milan, Fulham en het Saoedische Al-Ahli af. De trainer richt zich nu volledig op een nieuwe uitdaging in het Europese clubvoetbal.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is DAB1 Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De FIFA trekt het omstreden plan in om van het WK voetbal iets commercieels te maken door aandelen in het toernooi te verkopen. Het zorgt voor verdeeldheid, zegt FIFA-baas Infantino. En dat is in niemands belang. Het plan had sowieso weinig kans van slagen. Voetbalbonden wereldwijd zagen er niks in. De Italiaanse stad Napels heeft te maken gehad met een aardbeving. Die had een kracht van 4,7. 10 mensen zijn gewond geraakt en gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Er zijn ook een paar gebouwen ingestort, maar die waren allemaal onbewoond. Het trein- en metroverkeer in Napels is uit angst voor naschokken stilgelegd. Een flat in Bilthoven bij Utrecht is urenlang ontruimd geweest omdat er in de buurt een auto stond waarin mogelijk gevaarlijke stoffen zaten. Bleek uiteindelijk niet zo te zijn, nadat de bewoners aan het begin van de nacht weer terug konden. Wel zijn 2 mannen opgepakt, waarom wil de politie niet zeggen. Het gaat druk worden in Amsterdam vandaag. Het is de dag van de Canal Parade tijdens de World Pride. Burgemeester Halsema zegt er alles aan te doen het feest zo veilig mogelijk te laten verlopen, zeker na het incident in Berlijn van vorig weekend. Bij een aanslag tijdens de Pride vielen een dode en tientallen gewonden. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer.
3: Grand Prix Radio.
2: Tour update.
5: Vandaag is de eerste etappe van de Tour de Femme, een vlakke rit. De start is om 14:50. De etappe eindigt in Lausanne rond 17:30.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.

0: bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
6: Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het van weer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio is sportradio.
1: Meer sport, meer muziek.
0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Aston Martin heeft op het circuit in Budapest de nieuwe Honda-motor laten debuteren tijdens een speciale testsessie. Het Formule 1-team gebruikte de extra testdag om de vernieuwde Japanse krachtbron op de baan uit te proberen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na afloop van de Grand Prix op de Hungaroring bleef het team op het circuit achter. Terwijl concurrenten banden testen voor bandenleverancier Pirelli, werkte de renstal uit Silverstone een verplichte opnamedag af. In de praktijk zetten teams dergelijke sessies vaker in om nieuwe onderdelen te testen. Aston Martin bracht recent al een vernieuwde auto naar de baan, ontworpen door topontwerper Adrian Newey. Tijdens het raceweekend eindigden de coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll in de achterhoede, net voor de auto's van Williams, Haas, Alpine en Cadillac. De focus verschoof daarna direct naar de motorwissel. De testkilometers met demobanden werden gereden door testcoureur Jack Crawford. De Japanse motorfabrikant zette hierbij 2 ontwikkelingstokens in om het gat naar de concurrentie te kunnen dichten. Uit de eerste data blijkt dat de vervelende trillingen die het begin van het seizoen teisterden, zijn verdwenen. Technici verwachten daardoor extra vermogen voor de volgende race op het circuit van Zandvoort. Het team hoopt hiermee dichter bij de concurrentie te komen en structureel mee te strijden om de punten in het kampioenschap.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
5: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
6: Nee, niet die ober.
5: Zullen we deze zomer weer?
6: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
7: Grand'Italia. Thuis in Italië.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
14: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
18: vakantie!
17: ANWB en gaan.
19: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
20: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
21: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
22: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Europese landen boycotten het wereldkampioenschap voetbal als de Wereldvoetbalbond FIFA doorgaat met het plan om toernooirechten te verkopen aan private investeerders. Alle 55 aangesloten bonden van de Europese Voetbalunie UEFA, waaronder de Nederlandse KNVB, stemden tijdens een spoedbijeenkomst unaniem tegen het omstreden plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het plan van de FIFA voorziet in de oprichting van een nieuw commercieel bedrijf voor uitzendrechten, sponsoring en kaartverkoop, waarbij een deel van de aandelen aan externe private investeerders moeten worden verkocht. De Wereldvoetbalbond zegt dat het niet ten koste gaat van het voetbal. De UEFA stelt dat het toernooi absoluut geen commercieel investeringsproduct mag worden. De KNVB-voorzitter Frank Pauw verwacht niet dat de Europese bonden hun gezamenlijke boycott snel zullen opheffen. Volgens hem zou de officiële verklaring anders direct haar volledige geloofwaardigheid verliezen en zijn alle regels voor goed bestuur volledig genegeerd bij de totstandkoming van de plannen. Pauw noemt de eensgezindheid onder alle aangesloten Europese landen buitengewoon uniek in de historische context. De FIFA zegt de zorgen van de UEFA serieus te nemen en benadrukt dat het proces democratisch verloopt. De Europese landen eisen echter dat het omstreden voorstel definitief van tafel gaat en dat er harde, bindende garanties komen dat dit soort plannen nooit meer worden ingediend. Het WK behoort volgens de bonden immers volledig toe aan de sport zelf.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is DAB1 Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Het plan van de FIFA om van het WK voetbal een soort bedrijf te maken met aandelen en al heeft het niet gered. Er kwam zoveel weerstand dat het idee is teruggetrokken. Eigenlijk was het plan een solo-actie van FIFA-baas Infantino. Ook binnen de FIFA waren er tegenstanders van de nieuwe opzet van het WK. Een grote natuurbrand in het Franse departement Var is opnieuw opgelaaid. Ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd, nadat het vuur zich in enkele uren over een groot gebied had verspreid. Dat de vlammen weer om zich heen grijpen, komt door de Mistralwind. Die wakkert smeulende brandhaarden weer aan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Er zijn zeker 9 doden en 23 gewonden. In 5 wijken braken branden uit en waren zware explosies te horen. Rusland heeft de afgelopen maanden het aantal aanvallen met lange afstandsraketten en drones opgevoerd. Maar ook Oekraïne slaat vaker terug. De Italiaanse stad Napels is getroffen door een aardbeving die had een kracht van 4,7. 10 mensen zijn gewond geraakt en gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Er zijn ook een paar gebouwen ingestort, maar die waren allemaal onbewoond. Volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen in het gebied ooit. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer.
0: Grand Prix Radio.
1: Tour update.
4: Vandaag is de eerste etappe van de Tour de Femme een vlakke rit. De start is om 2:50. De finish wordt rond 5:30 in Lausanne verwacht.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Ajax-aanvaller Oscar Glock schitterde in de Europese ontmoeting met het Servische FK Vojvodina. De Israëliër had 18 minuten nodig om 3 doelpunten te maken en zette zijn ploeg daarmee op voorsprong. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na afloop sprak de speler van een opluchting na een mentaal zwaar vorig seizoen. Door het vertrek van meerdere trainers miste hij toen vastigheid en werd hij op verschillende posities ingezet. Onder een nieuwe leiding voelt hij zich sterker en ervaart hij meer duidelijkheid. Hij krijgt nu een vrijere rol en speelt vaker in het centrum van het veld, wat volgens hem het spel een stuk makkelijker maakt. Glock hoopt de stijgende lijn vast te kunnen houden in de komende wedstrijden. Ook trainer Michel is enthousiast over de prestaties van zijn speler. Hij noemt het optreden van de doelpuntenmaker fantastisch en roemt zijn aanvallende intenties en drang naar voren. Met deze overtuigende cijfers en optredens hoopt het team de vorm door te trekken in het huidige seizoen, waarin de ambities hoog zijn voor zowel de nationale competities als het internationale toernooi. De club bereidt zich inmiddels voor op de volgende uitdaging op het programma, waarbij de focus direct weer ligt op een scherpe concentratie tijdens de volgende trainingen en de komende tegenstanders.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Alle verf super voordelig.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
12: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
11: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
14: Ja, laatste kans.
13: Nog één keer brullende motoren.
14: Ja, goed.
13: Dit mag je niet missen.
14: Oh.
13: Daar moet je bij zijn.
14: Daar binnen.
13: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
14: Ja.
13: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
20: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
21: Als je Vodafone Mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot wel €20 korting.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Roy Meijer vervolgt zijn loopbaan als kooivechter. De voormalig judoka sluit zich aan bij de Nederlandse organisatie Level Fights League en maakt in september zijn debuut in de ring. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Meijer zette vorig jaar juli een punt achter zijn judocarrière na een succesvolle periode met onder meer 3 bronzen medailles op wereldkampioenschappen en deelname aan de Olympische Spelen. Na dat afscheid proefde hij aan het boksen, waarbij hij een overwinning boekte op Melvin Manhoef. Die ervaring smaakte naar meer en leidde direct tot de stap naar de gemengde vechtsporten. Volgens Meijer biedt een achtergrond in de judosport een aanzienlijk voordeel, waarbij de focus nu ligt op het aanleren van effectieve stoten en trappen om zijn resterende sportieve jaren optimaal te benutten. De ambities van de zwaargewicht reiken inmiddels ver voorbij de nationale grenzen. Meijer spreekt de wens uit om op termijn toe te treden tot de Amerikaanse toporganisatie UFC en daar de wereldtitel te veroveren. Niet alleen Meijer maakt de overstap, want ook kickbokser Levi Richters kiest voor een toekomst in de kooi. Beide sporters verschijnen op 26 september in de Maaspoort in Den Bosch tijdens de Levels Fight League 24. Meijer belooft voorafgaand aan het debuut dat het een absoluut spektakel wordt en mikt vol op een overwinning. De leiding van de organisatie reageert verheugd op de komst en noemt de mentaliteit van de nieuwkomer uitstekend voor de competitie.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is DAB1 Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Het plan van de FIFA om het WK voetbal commerciëler te maken heeft het niet gered. Er was zoveel weerstand dat FIFA-baas Infantino het heeft teruggetrokken. Het idee was om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kon kopen. Maar daarmee verkoop je ook de ziel van het voetbal, was de kritiek. In het zuidoosten van Frankrijk zijn een paar duizend mensen uit hun huizen gehaald vanwege een oplaaiende bosbrand. 500 brandweerlieden zijn bezig het vuur tussen Marseille en Cannes onder controle te krijgen. Intussen zijn er ook nog steeds flinke natuurbranden bij de Griekse hoofdstad Athene en op Kreta. Hulpverleners van de Nederlandse Dierenhulporganisatie gaan naar Spanje om dieren te helpen die zijn getroffen door de natuurbranden. Veel dieren overleven de vlammen, zegt een woordvoerder, maar niet de periode daarna. En daarom gaan ze voedsel regelen voor vogels, schapen en geiten. En dat doen ze in een gebied bij Madrid. Onze kust wordt van onder tot boven schoongemaakt. De jaarlijkse Beach Clean-up Tour is begonnen vanmorgen. Vanuit Schiermonnikoog en het Zeeuwse Katzand werken vrijwilligers in 2 weken tijd naar elkaar toe. Ze rapen tienduizenden kilo's aan afval van de stranden. Ze vinden vooral veel stukjes plastic. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden.
2: Grand Prix Radio.
0: Tour update.
4: De eerste etappe van de Tour de Femme is vandaag een vlakke rit. De start is om 2:50. De rit eindigt in Lausanne. Rond 5:30 wordt de aankomst verwacht.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One. Van Vodafone.
6: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
12: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Red Bull staat voor een lastige keuze in de Formule 1. Teambaas Laurent Marquise erkent dat het tempo van upgrades in de tweede seizoenshelft flink omlaag moet. Dat heeft alles te maken met het strenge budgetplafond van $215 miljoen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team kende een moeizame start van het seizoen. In de eerste races kwam het team uit Milton Keynes nog ruim een seconde per ronde tekort op de kop van het veld. Dankzij twee grote updatepakketten in Miami en Oostenrijk is dat gat inmiddels teruggebracht tot 2/3 tienden. Die inhaalslag vergt echter een zware wissel op de middelen van het team. Marquise stelt dat het vasthouden van datzelfde ontwikkeltempo onmogelijk is. Toch blijft de zoektocht naar de laatste tiende open. Al concurreert Red Bull tegen een veld dat eveneens blijft vernieuwen. McLaren-teambaas Andrea Stella waarschuwt namelijk dat teams nog een halve seconde sneller moeten worden voor de seizoensfinale. Daarna speelt de verdeling van de windtunneltijd een cruciale rol. Vorig seizoen zette Red Bull alles op alles om de achterstand op de concurrentie goed te maken. Maar daar betaalde het team begin 2026 de prijs voor. Dit jaar kiest het team voor een andere strategie. De focus op de auto voor het volgende seizoen verschuift naar voren. Mede door de stabiliteit in de reglementen voor de komende jaren.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
4: Grand Italia. Thuis in Italië.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: Odido. Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
14: vakantie!
13: ANWB en gaan.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
16: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
11: Vol onvergetelijke ervaringen op Circuit

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Susanne Schulting kiest komend seizoen opnieuw voor een combinatie van het shorttrack en lange baan. Dat brengt naar eigen zeggen veel verwachtingen en vragen met zich mee. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schulting vertelt dat het niet altijd makkelijk is om met die druk om te gaan. Omdat ze lang niet altijd direct antwoorden heeft op alle vragen over haar schema's of fysieke situatie. Tegelijkertijd plaatst ze het zelf in perspectief, aangezien het een keuze is die ze volledig zelf heeft gemaakt. Omdat ze zelf heeft uitgesproken om beide disciplines te willen beoefenen, hoort de extra aandacht er volgens haar simpelweg bij. Het enige wat ze kan doen is op elk moment zo goed mogelijk antwoord geven, ook al voelt het lang niet altijd even zorgeloos. Afgelopen jaar stond ze in beide disciplines op de Olympische Spelen in Milaan, waar ze zonder medailles huiswaarts keerde, na een val in de halve finale van de 1500 meter short track. Inmiddels is de blik gericht op de volgende winterspelen in Frankrijk, waarbij het langebaanschaatsen in Tialf plaatsvindt. Of een dubbelrol in de toekomst opnieuw haalbaar is voor Schulting, hangt volledig af van het uiteindelijke wedstrijdschema. Afgelopen seizoen zaten er 10 dagen tussen beide races, waardoor het mogelijk was om naar de wedstrijden toe te vliegen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: All position.
2: Meer sport. Meer muziek.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
5: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Het is weer zover. Vandaag is het Zwarte Zaterdag, de dag waar elke vakantieganger tegenop ziet. Dat betekent dat het verkeer naar het zuiden op veel plekken vast komt te staan door de drukte. In Frankrijk loopt het vast bij Lyon en op de A9 naar de Spaanse grens. In het zuiden van Duitsland is het aansluiten richting Oostenrijk. Op allerlei plekken in Europa is de brandweer nog altijd druk met natuurbranden. In het zuidoosten van Frankrijk bijvoorbeeld zijn een paar duizend mensen geëvacueerd. Door de Mistralwind zijn daar smeulende brandhaarden aangewakkerd. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene geldt vanwege bosbranden de hoogste alarmfase. Een kogelregen in Portugal onder Rotterdam. Daar is vannacht zeker 10 keer geschoten op een huis. Het raam op de eerste verdieping zit vol gaten. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. Na de beschieting gingen er twee verdachten vandoor op een scooter. Ze zijn nog niet gepakt. De FIFA heeft dus het omstreden plan op het WK commerciële te maken ingetrokken. En de eerste reacties komen binnen. De Aziatische Voetbalbond is er blij mee. Over dit soort dingen moet je altijd overleggen, is de reactie. FIFA-baas Infantino kreeg de kritiek dat het plan een solo-actie van hem was, zonder de bonden in te lichten. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden.
0: Grand Prix Radio.
2: Tour update.
6: De eerste etappe van de Tour de Femme is vandaag een vlakke rit. De start is om 2:50. De rit eindigt in Lausanne rond 5:30.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig aan de hand deze zaterdagochtend, althans in Nederland. De meeste vertraging zien we bij de grenzen. Op de A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontroles daar 10 minuten oponthoud. En de A76 Geleen-Aken, daar bij de grens ook 10 minuten vertraging.
8: Deze week in de bonus. Ah, Galia en Cantaloupe meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Utker restaurante, 3 stuks, 5,99. En alle AH barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Als je Vodafone Mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elke maand weer.

0: doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
6: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
13: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
14: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
17: Omdat ik samen verder wil.
18: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
19: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Grand Prix Radio.
23: Rob van Zomeren.
24: Goedemorgen. Allereerst natuurlijk hartstikke gezellig dat je erbij bent. Het is de eerste van de maand augustus 2026. In de Formule 1 zitten we in de zomerstop, maar andere sporten denderen natuurlijk gewoon door. En je hoort het hier tot 12 uur in Koffie en Classics.
25: Grand Prix.

0: liedje op zich is al hartstikke oud, hoor. 1967, toen werd het voor het eerst uitgebracht. Het liedje werd toen volgezongen door Marvin Gaye samen met Kim Weston. Maar daarna zijn er nog heel veel artiesten geweest die het liedje ook voor hun rekening namen. Bijvoorbeeld Otis Redding samen met Carlos Tomlin, Donny en Marie Osmond. En natuurlijk deze versie uit 1990 van Tina Turner samen met Rod Stewart. En dat was dan ook de versie die we draaiden bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goedemorgen en welkom bij Koffie en Classics. Het is er weer tijd voor. En zoals je van ons gewend bent, word je de komende 2 uur weer helemaal bijgepraat op het gebied van sport. Zelfs in een weekend waar er eigenlijk maar heel weinig sportevenementen te beleven zijn. Maar we hebben genoeg te bespreken. Vandaag start gelukkig ook de Tour de France FAM, waar we uitgebreid op gaan vooruitblikken. We hebben ook onder meer voetbal, waar we trouwens deze ochtend ook mee aftrappen. Ik denk dat altijd een leuke woordspeling. Maar de afgelopen weken hebben we al diverse clubs behandeld in Coffee & Classics. Vooral de wat grotere clubs. Maar we moeten ook, vrij naar de bekende supermarkt, een beetje op de kleintjes letten. We rolden bijvoorbeeld de keukenkampioen, divisiekampioen van het afgelopen seizoen. ADO Den Haag. Dat voor het eerst in 5 jaar weer terug is in de Eredivisie. Afgelopen week werd er hard aan de voorbereidingen gewerkt tijdens het trainingskamp in het prachtige Burg Haamstede in Zeeland. De Duitse hoofdtrainer Robin Peter begint aan een belangrijk seizoen. Vorig jaar loodste hij ADO terug naar de Eredivisie en nu wacht de volgende stap. De club ook behouden op dat hoogste niveau. Tenminste, dat lijkt mij hun doelstelling. De ADO-trainer zelf wilde er namelijk nog maar weinig over loslaten. In gesprek met voetbalprimeur.
1: I never have expectations like people think maybe we're like the outside world has. I was asked so many times at the beginning of the season about records and what we're going to do. And yeah, the records we're going to break. I never thought that way, but also the other way around. When we lost, I think, 3 out of 4 games, I also wasn't doubting anything and then preparing the next game that we're going to lose again. So every game, every single game is has their own story. And I think that nearly every football team in professional football can beat the other one in one single game. And the World Cup showed that also, that maybe underdogs could make it really difficult for top teams. So far, for us, it's the same. So we play the first game against Asset, and it's one single game. 90 minutes, probably 95 minutes. Yeah. And for sure, there's a favorite and maybe an underdog. But I think everybody will try his best. And in one game, everything is possible. And this is our attitude for every single game. So far, I have no predictions.
0: Ja, lijkt meer op een soort inspanningsverplichting en niet het uitspreken van een echte ambitie. Van de trainer van ADO Den Haag, Robin Peter. Hij bekijkt het per wedstrijd. Dat zeggen trainers trouwens al vaker. Maar ja, goed, als club moet je toch wel gewoon een doelstelling hebben, lijkt me. Even luisteren of de algemeen directeur van ADO, Natasja van Gins van Admiraal, wel iets wil loslaten over het doel van haar club.
2: Wij willen vooral een stabiele Eredivisie-club zijn. We horen in de Eredivisie thuis. We hebben er 5 jaar op moeten wachten, dus we hebben er onwijs veel zin in. Maar we willen er vooral in blijven. Dat is het belangrijkste. Dus we willen ook zeker niet op de degradatieplekken spelen.
0: Kijk, dat willen niet alleen wij, maar ook de fans horen. Handhaven. Een logische doelstelling is er dan ook niet. Maar goed, de trainer wil gewoon per wedstrijd bekijken. Ja, ieder zo zijn ding. Voor ADO Den Haag zit de voorbereiding er inmiddels op en zijn alle ogen gericht op de volgende week. Volgende week zaterdag, want dan wacht AZ. Misschien wel de kersverse winnaar van de Johan Cruijffschaal, hè? Maar goed, dat komt allemaal morgen nog. Die wedstrijd tussen PSV en AZ. En daar zullen we natuurlijk morgenochtend in Coffee & Classics ook uitgebreid op vooruit.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax heeft op de transfermarkt uitgepakt met de komst van Julian Brandt. De Duitse international was transfervrij nadat zijn contract bij Borussia Dortmund na 7 seizoenen afliep en heeft in Amsterdam nu een verbintenis voor 3 jaar getekend. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur Jordi Cruijff laat weten dat de club al maandenlang met de middenvelder in gesprek was. Volgens Cruijff toonden ook Juventus, AS Roma en het Engelse Leeds United interesse, maar koos de speler uiteindelijk voor Ajax. Cruijff omschrijft de aanwinst als een ervaren en internationale topspeler met een fantastische mentaliteit die een kwaliteitsimpuls aan de selectie moet gaan geven. De 30-jarige Brandt heeft zijn naam gevestigd door zijn langdurige loopbaan in de Duitse Bundesliga. Hij brak ruim 10 jaar geleden door bij Bayern Leverkusen en stapte in 2019 over naar Borussia Dortmund. In de Duitse competitie kwam hij tot 100 optredens en vele doelpunten en assists. Ook kwam hij jarenlang uit voor het nationale elftal van Duitsland, waar hij op de mondiale eindrondes actief was. Met de komst van de middenvelder voegde Ajax zijn 5e zomerversterking toe aan de selectie. Daarnaast werkt de Amsterdamse club aan de komst van doelman Marc-André Ter Stegen, met wie al eerder een akkoord over verhuur werd bereikt.
0: Sportradio.

0: liedje doet me altijd een beetje denken aan onze eigen Henny Huisman. Die zong ooit met Zalen. Ongeveer dezelfde strekking van The Farm, All Together Now. Het liedje dat we draaiden bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trouwens, voor de inspiratiebron moet je terug naar de Eerste Wereldoorlog voor dit liedje. Je weet wel, de wereldoorlog die werd uitgevochten tussen 1914 en 1918. Het was kerstmis 1914 toen twee eenheden, één van het Duitse en één van het Engelse leger, besloten in verband met kerst toch met elkaar te gaan voetballen. En ze hebben dat potje voetbal ook daadwerkelijk gespeeld. De song, zo zei The Farm zelf, is about humanity and unity. De producer van het liedje wil ik ook nog even verklappen. Dat was Suggs. Je denkt, wie is Suggs nou weer? Suggs is de voorman van Madness. Mijn favoriete ska-beentje uit de jaren 80. En we gaan het in Koffie en Classics hebben over wielrennen. Want ja, de Tour de France voor de mannen die zit er nog maar net op. Op de volgende grote ronde staat alweer voor de deur. Vandaag gaat de Tour de France Femme van start. 9 dagen lang strijden de beste wielrensters ter wereld om de gele trui. En daarbij zijn de Nederlandse verwachtingen weer torenhoog. Een van de rensters om in de gaten te houden is onze eigen Lorena Wiebes. De sprinter reist met veel vertrouwen af naar Zwitserland. Dat ze het afgelopen weekend al indruk maakte in de Ronde van Polen. Daar won Wiebes alle 3 de etappes en het eindklassement. Met de vorm lijkt het dus wel goed te zitten. En een succesje in de Tour kan Wiebes ook wel gebruiken. Want in mei kwam ze al als eerste over de streep tijdens de eerste etappe van de Giro d'Italia. Maar ze werd vervolgens gedisqualificeerd. Niet alleen voor die etappe, maar voor de hele Giro. Omdat haar fiets te licht bleek. Nou, niet veel zwaarder dan het veertje van een mus, maar goed. In gesprek met de NOS werd Wiebes gevraagd of ze die teleurstelling heeft weten om te zetten in motivatie.
1: Het heeft uiteindelijk wel voor meer vuur gebracht, dat zeker. Het motiveert, ik heb het vrij snel de knop om kunnen zetten. Ook omdat het seizoen uiteindelijk nog lang was. Dus ja, ik denk wel dat het wat meer vuur heeft gegeven richting deze Tour.
0: Ja, kijk, dat is goed om te horen, want ook in deze Tour ziet Wiebes direct kansen. Vooral tijdens de eerste 2 etappes, want die lijken op papier geschikt voor de sprinter. Al verwacht ze dat de openingsrit door een lastige aankomst misschien niet op een massasprint uitdraait.
1: Voor de eerste etappes ligt dat sowieso wel nog wat anders. Omdat we nog, eigenlijk is de finish op een klimmetje van zo'n 2,5 kilometer. Dus dat wil ook nog niet zeggen dat het per se natuurlijk een sprint wordt. Maar het gaat een nerveuze dag zijn. Dat weten we altijd. De eerste dag van zo'n grote ronde. Dat iedereen is fris. Iedereen wil winnen. Iedereen is super gemotiveerd natuurlijk. Dus dat gaat gewoon een hele nerveuze dag zijn. En dan moeten we als ploeg zijn ons zo goed mogelijk kalm proberen te houden en de juiste keuzes maken.
0: Ja, zo'n klimmetje van 2,5 kilometer. Die zou nog wel eens roet in het eten kunnen gooien voor Lorena Wiebes. Eén ding is voor haar trouwens wel duidelijk. Een etappe winnen heeft prioriteit boven het groen. Hoe ziet die etappe er verder uit? Nou, een peloton begint vanmiddag om 14:15 aan een rit van 137 kilometer. Met als startplaats en finishplaats Lausanne. De rensters krijgen tijdens deze openingsrit te maken met een route vol heuvels in het Zwitserse landschap. De winnares van deze eerste dag wordt aan het eind van de middag rond de klok van 6 uur over de streep verwacht. Later deze ochtend nog veel meer over de Tour de France van. Want ook andere Nederlandse toppers komen nog aan het woord. Namelijk Demi Vollering en Anna van der Breggen. Zeg, had ik het zo even over Madness? Kans van, want ook andere Nederlandse toppers komen nog aan het woord. Namelijk Demi Vollering en Anna van der Breggen. Zeg, had ik het zo even over Madness? Kramp.

0: deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
3: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Tech.

0: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
8: Fans van voordeel.

0: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, Davitamon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
12: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
13: Grand Prix Radio Verkeer.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files in ons land staan aan de Duitse grens op de A1. Vanuit Hengelo naar Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid. 2 kilometer en 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitsland vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier op onthoud. En 10 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Bij de grens met Duitsland.
15: Grand Prix Radio.
16: Rob van Zomeren.
17: Goedemorgen. Ja, voor de break hoorde je Lorena Wiebes. Dit vanwege het feit dat vandaag de Tour de France Femme van start gaat. Maar we hebben ook nog iets te melden over de Tour de France voor de mannen. Kan ik nog herinneren, die lelijke valpartij van Jonas Vingegaard. Hem hoor je zometeen.
18: Grand Prix.

0: was toch opmerkelijk nieuws vorige maand, waarmee Anouk naar buiten kwam dat zij overweegt te stoppen met het maken van albums. Ze is op dit moment bezig met haar 16e album. Die zou ergens volgend jaar moeten gaan verschijnen. Ja, ze deelt op Instagram mee dat ze de laatste jaren gewoon verlies draait op dat produceren en maken van albums. En toen kwam ze op een crowdfunding-idee. Ze overweegt namelijk een soort crowdfunding te starten, waarbij haar fans haar vooraf zouden kunnen financieren wanneer het gaat om het maken van albums. Wordt vervolgd, zullen we maar zeggen. Deze morgen bij Grand Prix Radio in Koffie en Classics, jouw sportradio, hoorde je Anouk met Modern World. Tja, omdat de Tour de France van vandaag van start gaat, komt dat natuurlijk veel voorbij. Dat is deze ochtendeditie van Koffie en Classics. Maar er is ook nog nieuws rondom het mannenwielrennen. Jonas Vingegaard heeft namelijk voor het eerst sinds de dag van zijn valpartij in de Tour de France een update gegeven over zijn blessure. Vingegaard moest in de 15e etappe van de Tour opgeven nadat hij een sleutelbeenbreuk had opgelopen. Inmiddels zijn we bijna 2 weken verder en heeft hij dus een update gegeven over hoe het met hem gaat. Dat deed hij tegenover de Belgische sportzender Sportza.
1: Oh, it's actually going pretty well. I can use my arm now, but it's not perfect yet. But it's also only 12 days, I guess, since I crashed. But it's going better, and I had the operation, and it's starting to heal up.
0: Maar dat is in ieder geval goed om te horen van Jonas Vingegaard. Veel mensen vragen zich natuurlijk ook meteen af wanneer we hem weer op de fiets kunnen bewonderen. In datzelfde interview werd hem gevraagd hoe de komende maanden er voor hem uit zullen zien.
1: Oh well, actually at this moment I don't know yet. To be honest, I also needed a bit of a break after the tour because it's been a pretty long season so far, a pretty hectic season and pretty a lot of races also and a lot of preparation. So obviously I needed a break and now from here we'll just see how the body reacts and how my collarbone reacts.
0: Ja, zo is het ook. Laten we in ieder geval hopen dat Jonas Vingegaard hersteld is voor het WK wielrennen. Daarvoor heeft hij nog een kleine 2 maanden de tijd. Eind september vindt dat WK wielrennen plaats in Montreal in Canada. Je luistert naar Koffie en Classics. Dit is jouw sportradio Grand Prix Radio. En op de 1e van de maand augustus komen de Dire Straits voorbij. Dit is hun Walk of Life.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Voetballer Mykalo Mudryk is per direct verlost van zijn langlopende dopingschorsing nadat de juridische beroepsprocedure met succes is afgerond. De aanvaller van Chelsea zat al anderhalf jaar aan de kant nadat bij een controle in oktober 2024 het verboden middel meldonium in zijn lichaam werd aangetroffen. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het geneesmiddel dat het uithoudingsvermogen kan verbeteren staat al sinds 2016 op de internationale dopinglijst, wat in het verleden ook al leidde tot de schorsing van tennister Maria Sharapova. De Engelse voetbalbond heeft de straf per direct ingetrokken na geavanceerd wetenschappelijk onderzoek naar dopinggebruik. Uit vernieuwde inzichten blijkt dat de gemeten concentratie van de stof bij moderne meettechnieken niet meer zou worden geregistreerd, waardoor de schorsing achterwege zou blijven. Mudryk heeft vanaf het begin van de zaak stevast volgehouden dat hij onschuldig is en absoluut van niets wist. Manager Chelsea wordt met grote tevredenheid gereageerd op dit definitieve besluit en de club benadrukt dat de speler zich in deze uiterst ingewikkelde en zware fase van zijn loopbaan buitengewoon professioneel heeft opgesteld en noemt de rentree van grote waarde voor zijn verdere ontwikkeling binnen de selectie. De Oekraïner stapte begin 2023 over naar de Engelse club die hem overnam van Shakhtar Donetsk. Sinds zijn komst naar Londen speelde de speler in totaal 73 officiële wedstrijden, waarin hij 10 doelpunten maakte en 11 assists op zijn naam schreef.
0: Dit is jouw sportradio.
2: Yeah.

0: Grote verwarring destijds in 1991, het jaar dat dit liedje werd uitgebracht in Amerika. Amerikaanse discjockeys wisten namelijk niet hoe zij Boys to Men moesten uitspreken. Als je namelijk opleest van papier of van het label, dan staat er tussen Boys en Men een Romeins cijfer, namelijk de 2. Ze hadden geen idee. Nou zijn Amerikaanse discjockeys toch al niet de slimste, moet je weten. Maar goed, er kwam nog meer verwarring om de hoek kijken. Ze zingen namelijk in dit liedje Motown Philly is back again. Toen dachten die discjockeys, oh, het is de comeback van een band die Motown Philly heet. Het bleek allemaal anders te zitten, maar het is toch nog goed gekomen. Titel van het liedje, Motown Philly. En Boys to Men hoor je deze morgen ook in Koffie & Classics bij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. We gaan weer terug naar het voetbal, want na ADO Den Haag besproken te hebben is nu tijd voor twee andere clubs die toch wel worden ingeschat te moeten vechten voor handhaving in de Eredivisie het komend seizoen. We beginnen met sportclub Cambuur, de nummer 2 van het afgelopen keukenkampioen divisieseizoen. Na 3 jaar in de KKD wordt het voor Cambuur hun 10e seizoen in de Eredivisie. De ploeg uit Leeuwarden wisselt namelijk regelmatig tussen de twee hoogste voetbalcompetities van Nederland. Maar de voorbode, die is goed. Want ze wisten zich na promotie altijd te handhaven in het daaropvolgende eerste seizoen. Of dat dit keer ook gebeurt, dat moet nog blijken. Ze zijn in ieder geval volop met de voorbereidingen bezig. Volgende week vrijdag, de eerste wedstrijd, de thuiswedstrijd tegen Excelsior. In gesprek met ESPN gaf de trainer Johan Plat aan hoe Cambuur er op dit moment voor staat.
1: Ja, ik ben niet ontevreden. Ik denk dat de jongens die we nu hebben, die hebben het heel goed gedaan. Die hebben alles gegeven. Maar tegelijkertijd hopen we natuurlijk wel dat er snel weer jongens bijkomen. Want er moeten wel nog 5, 6 jongens aansluiten. Ja, in elke linie nog. Dus ik zal dat niet specifiek benoemen, maar we moeten nog wel aan de bak.
0: Nog genoeg werk aan de winkel dus, vooral naar spelers met ervaring wordt nog gezocht. Want ze hebben op dit moment echt een piepjong team. De oudste speler van Cambuur is nog maar 27 jaar. En dat is Jamal Omova. Hij is ook meteen benoemd tot aanvoerder. Vanmiddag speelt Cambuur hun laatste oefenduel. Dat gebeurt tegen het Italiaanse Bologna. Dan maken we van Leeuwarden even een stapje naar Velsen-Zuid. Telstar hoopt na handhaving van vorig seizoen die lijn voor te zetten. Dat moet er wel gebeuren met een nieuwe trainer, want Anthony Correa is namelijk vertrokken naar FC Utrecht. Henk Brugge is de naam die de ploeg gaat leiden. Hij werd bij ESPN gevraagd waar hij allemaal mee bezig is in de aanloop naar het nieuwe Eredivisie-seizoen.
2: Opnieuw een team vormen, want ja, het grootste gedeelte is toch vertrokken bij Telstar. Veel huurspelers, een aantal jongens die een mooie stap hebben gemaakt. Dus ook weer een nieuw team voor een nieuwe speelwijze. En uiteindelijk een team formeren die klaar is om tegen NEC competitief te zijn.
0: Ja, dat is namelijk al over een week. Telstar, maar ook Cambuur moeten dus vol aan de bak als het gaat om het vormen van een volledig team. Straks in uur 2 van Koffie & Classics gaan we het hebben over de Johan Cruijffschaal van het vrouwenvoetbal. Dat is dan de Supercup voor vrouwen. Landskampioen PSV en bekerwinnaar FC Twente namen het gisteren namelijk tegen elkaar op. Verder blikken we ook nog even verder vooruit op de Tour de France Femme met diverse Nederlandse rensters nog aan het woord.

0: Country Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is DAB1 Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Over een uur gaat de Canal Parade van start. Dat is de botenparade van de queergemeenschap door de Amsterdamse grachten. Premier Jette is net gesignaleerd bij de opstapplek, maar of die meevaart is onduidelijk. Bijzonder aan deze editie is dat er bij de Prinsengracht een tribune is gebouwd waar 10.000 mensen terecht kunnen. In Griekenland proberen honderden brandweerlieden een populaire badplaats te beschermen, niet ver van Athene. Het dorp wordt bedreigd door een grote natuurbrand. Er zouden al meerdere huizen in brand zijn gevlogen. In de regio rond Athene geldt vanwege bosbranden de hoogste alarmfase. Veel vakantiegangers gaan een zware dag hebben, want het is Zwarte Zaterdag. De dag waarop veel Fransen vakantie krijgen zorgt voor lange files op de wegen naar het zuiden. Niet alleen in Frankrijk op de Route du Soleil, maar ook op wegen van Oostenrijk naar Italië. En ook de Gotthardtunnel in Zwitserland is een berucht knelpunt. Strandgangers op het Italiaanse eiland Sicilië konden hun ogen niet geloven toen er pakketjes uit zee kwamen met daarin talloze bankbiljetten. Het ging om bijna 700.000 euro. De briefjes waren in het water gegooid door 3 mensen in een kapotte motorboot. Kan gaan om crimineel geld en daarom zijn ze opgepakt. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden.
1: Grand Prix Radio.
0: Tour update.
3: De eerste etappe van de Tour de Femme is vandaag een vlakke rit. De start is om 14:50. De aankomst is in Lausanne rond 17:30.
1: Grand Prix Radio verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files in ons land staan aan de grens met Duitsland. A1 Hengelo-Duitsland vanaf de Lutte 2 kilometer en 10 minuten vertraging. Klein kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Zevenaar rijdt het langzaam over 3 kilometer. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
8: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
15: It's funny, because it's true.
14: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
17: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero al

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Ah, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
5: Nee, niet die ober.
4: Zullen we deze zomer weer?
5: Ik vind het hier veel lekkerder.
2: Grand Italia. Thuis in Italië.

0: lekker? Pesto alla Genovese van Grand Italia.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Grand Prix Radio. Rob van Zomeren.
9: Goedemorgen, komt ie aan. 2 uurtje koffie en classics van deze zaterdagmorgen op 1 augustus 2026. Ja, de equivalent van de Johan Cruijffschaal bij het mannenvoetbal is gisteravond gespeeld. Dan gaat het over de Supercup bij de vrouwen. Dus op het een hoor je er alles over.
8: Grand Prix.

0: Soms kan het schrijven van een hit echt retensnel gebeuren. In andere gevallen zitten mensen soms wekenlang met een soort writersblok te broeden en komen ze geen stap verder. Maar dat ging niet op voor de leadzanger Chris Martin van Coldplay. Hij schreef de lyrics en het pianoriffje van dit nummer Clocks binnen een kwartiertje. Dat deed hij in een studio in Liverpool. In Coffee & Classics bij Grumpy Radio, jouw sportradio, gaan we terug naar het voetbal. Waar de landskampioen en de bekerwinnaar bij de mannen morgen zullen strijden om de Johan Cruijffschaal was er bij de vrouwen gisteravond al het geval. De vrouwen van PSV en FC Twente streden om de zogeheten Supercup. En helaas voor FC Twente is nu de ongeslagen reeks ten einde gekomen. Sinds de allereerste Supercup in 2022 wonnen de Tukkers namelijk alle vierde edities. Maar gisteren zette PSV een streep door een vijfde op één volgende overwinning. De regerend landskampioen voor de vrouwen Eredivisie liet Twente kansloos door met 3-0 te winnen. Waarbij alle doelpunten pas in de tweede helft vielen. Na afloop werd Twente-trainer Corina Dekker gevraagd waar het nou mis ging.
1: Ik denk dat dit eigenlijk het resultaat is van onze voorbereiding die we nog niet helemaal voluit kunnen spelen. We hebben, wat ik al zei vooraf, een grote groep geblesseerden. Dus we hebben heel voorzichtig in de voorbereiding ook gezien dat we 70 minuten konden voetballen. En we stortten in met 68. Dus ja, het was. Ik had gehoopt dat we het langer vol zouden houden. Ja, en dan missen we gewoon te veel kwaliteit die dat dicht kunnen blijven lopen.
0: Een duidelijke uitleg van Corina Dekker voor de microfoon van ESPN. Bij de Eindhovenaren was het dus feest. Zeker bij de trainer Kasper Kurreland, die bij zijn debuut voor PSV meteen een prijs weet te pakken. Ook kwam hij voor de microfoon van ESPN. En daar werd hem gevraagd hoe hij terugkeek op die wedstrijd.
2: Only with joy and with a lot of emotions, because it's been fantastic. Play here, the stadium, the spectators, but mostly for me, I'm so happy with how we played the game. The identity that we showed. And this is what we continue to do going forward. I think there were so many good things in the way we did it, with the ball, without the ball. Also, credit to Twente, we know they're a strong team. They made it difficult for us in periods where we had to find solutions. And that's what I'm happy about, that the girls found the solutions. And after the first half where we could have scored, it came in second half.
0: Ja, drie doelpunten dus in de tweede helft. Alle drie tussen minuut 62 en 71. In 9 minuten werd de wedstrijd dus beslist, waardoor de vrouwen van PSV voor het eerst de Supercup in ontvangst mochten nemen. Ja, dus die eerste prijs van het weekend is al binnen voor de ploeg uit Eindhoven. Morgen zou zomaar een tweede kunnen volgen. Dan zullen de mannen van PSV het opnemen tegen AZ om de Johan Cruijffschaal, waar we morgenochtend in Coffee & Classics nog uitgebreid op vooruit gaan blikken.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het omstreden plan om aandelen in het wereldkampioenschap te verkopen aan private investeerders. FIFA-voorzitter Gianni Infantino bevestigt dat na aanhoudende en massale druk vanuit de internationale voetballerij. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voornemen om 20% van de commerciële rechten onder te brengen in een nieuwe onderneming ter waarde van 17,4 miljard dollar stuitte op veel verzet. De Europese voetbalbond UEFA legde zelfs een ultimatum neer en alle 55 aangesloten landen dreigden unaniem met een boycot van alle FIFA-competities, inclusief het wereldkampioenschap, als de plannen niet direct van tafel zouden gaan. Ook de bonden van Noord- en Centraal-Amerika en Azië wezen het voorstel af. Binnen de Wereldvoetbalbond liepen de spanningen eveneens hoog op. Adviseur Carlos Cordero en operationeel directeur Kevin Lamar namen openlijk afstand van de voorzitter. De Nederlandse bond KNVB schaarde zich ook nadrukkelijk achter het Europese ultimatum. Meerdere landen overwogen zelfs een afzettingsprocedure te starten tegen Infantino. Door de brede opstand verloor de voorzitter zijn meerderheid. Infantino laat weten dat het project veel verdeeldheid veroorzaakt en daarom niet doorgaat. Hij wil alle betrokken partijen opnieuw om de tafel brengen om te werken aan een wereldwijde groei van de voetbalsport.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ja, het scoren van hits was de Human League niet bepaald vreemd. Denk eens terug aan die fantastische single Don't You Want Me Baby. Dat succes scoorde zij met producer Phil Oakey. Maar daarna werd het scoren van grote hits toch een stuk moeilijker. En gingen ze begin jaren 80 in zee met een ander producers duo. Namelijk Jimmy Jam en Terry Lewis. En dat resulteerde uiteindelijk weer in een hele grote hit zoals deze. De jongen van de Human League, die hoorde bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio. We gaan naar het wielrennen, want vanmiddag om 14:15 dan is het zover. Dan gaat de Tour de France voor vrouwen van start. Er staan er weer een hoop Nederlandse toppers aan de start. Naast onder andere Lorena Wiebes, Marianne Vos en Anne van der Breggen is Demi Vollering misschien wel dé Nederlandse renster die weer mee kan strijden voor de eindzege. In de afgelopen 4 edities eindigden ze namelijk alle 4 bij de eerste 2. 3 keer tweede en in 2023 schreef ze de Ronde van Frankrijk zelfs op haar naam. Toch is Vollering naast presteren op de fiets ook bezig met maatschappelijke thema's. Waarbij ze ook vaak uit eigen ervaring spreekt. Dat ze in 2024 een jaar vol teleurstelling had beleefd, met onder meer een val in de Tour de France, vertelde ze op haar social media ook openhartig over een paniekaanval die ze kreeg tijdens diezelfde Tour. In een uitgebreid interview met NOS ligt de Vollering toe waarom zij zich uitspreekt over diverse thema's.
1: Uiteindelijk is wielren ook maar een kleine wereld. En ik vind het gewoon heel fijn om ook een doel of een missie naast die fiets te hebben. En als dat dan is dat je 2 meisjes hebt kunnen helpen om door je uit te spreken over je menstruatie of mentale gezondheid, dan geeft dat mij ook energie. Of geeft het in ieder geval ook een soort opluchting dat ik iets terug kan doen. In plaats van alleen maar selfish die topsporter te zijn en alleen maar aan jezelf te denken. Daar ga ik niet zo goed op. Wat ik wel vind is dat ik het soms jammer vind dat niet meer rensters of meer sporters het doen. Dat ik denk van, kom op, als we iets willen, dan moeten we onszelf er ook wel voor hard maken en uitspreken. En wat ik het idee heb in het peloton is dat iedereen heel erg dankbaar is voor dat we überhaupt deze mooie wedstrijden krijgen, dat we überhaupt een beetje uitzending krijgen, dat we überhaupt een salaris hebben, omdat iedereen ook weet waar we vandaan komen. Dus ik denk dat ze zich al snel bezwaard voelen of te veel voelen, om dan ook nog eens in een interview te gaan zeggen, we willen meer.
0: Ja, het is natuurlijk wel mooi dat Demi de Vollering zegt, maar laten we eerlijk zijn, het is gewoon niet iedereen gegeven, en ook lang niet iedereen durft het, om je openhartig uit te laten en daarmee natuurlijk ook kwetsbaarder op te stellen. Vandaag is trouwens tijd, ook voor Demi Vollering, om gewoon te presteren, want ook dit jaar is de eindzege het doel voor haar. In datzelfde interview met NOS blikte ze ook vooruit op de Tour de Femme en omschreef ze de prestige van die ronde.
1: Het eerste doel wat je als eerste opschrijft. Ja, ieder jaar is dat eigenlijk toch gewoon de Tour de France. Denk ik dat die moeilijk wordt te voorspellen dit jaar. Wat je ziet is dat alle rensters enorm hoog niveau hebben en dat we elkaar enorm uit kunnen dagen. Wat het ook heel interessant maakt, want ik denk ook dat we zeker aan het begin, dat we misschien wel elke dag zowat een nieuwe gele trui draagster kunnen hebben.
0: Ja, dat is toch een prachtig vooruitzicht voor deze Tour. Hopelijk wordt die bij de vrouwen spannender dan die bij de mannen. Een mogelijk andere Nederlandse kanshebster voor de eindzege is misschien wel Anne van der Breggen. Zij stond dit jaar namelijk tijdens de Giro en de Vuelta op het podium. Zometeen hoor je van der Breggen zelf over haar doel tijdens deze Tour de Femme. Dit is

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch.
3: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Van school

0: neer.
1: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
2: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

0: Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!

0: aan zaterdag.
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
9: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
10: Radio. Rob van Zomeren.
11: Goedemorgen en welkom bij het vervolg van Koffie & Classics. Het programma dat om 12 uur bij is. Voor de break hadden we al beloofd een andere kanshebster aan het woord te laten voor de overwinning, de eindzege tijdens de Tour de France Femme. Haar hoor je zometeen. Anna van der Breggen.

0: was de wereldberoemde producer Quincy Jones die deze twee mannen samenbracht en hen overtuigde om toch eens samen een nummer op te nemen. En dat deden ze. James Ingram samen met Michael McDonald. Je hoorde Yamo Be There. Bij jouw sportradio, dit is Grand Prix Radio. Ja, liedje leverde ze sowieso geen windeier op. Want naast een enorme hit en een echte klassieker scoorden ze ook een Grammy Award. Dat deden ze voor de Best R&B Performance by a Duo. James Ingram dus, samen met Michael McDonald. Hé, hey, belofte maakt schuld en we gaan de belofte inlossen, want na Demi Vollering en Lorena Wiebes hadden het woord hebben gehad in Koffie en Classics, mag Anne van der Breggen natuurlijk niet ontbreken. Van der Breggen staat vandaag aan de start van haar tweede ronde van Frankrijk en ze staat daar met vertrouwen. Want zelfs als Olympisch kampioen en tweevoudig wereldkampioen is het gewoon lekker als je de bevestiging krijgt dat je het nog altijd kunt. En dat was eerder dit jaar het geval voor Van der Breggen. In het tweede jaar van haar rentrée pakte ze al podiumplaatsen in de Vuelta, ze werd tweede en derde in de Giro. Met dat hernieuwde vertrouwen start ze vandaag als kopvrouw van haar ploeg SD Works Pro Time aan de Tour de Femme. Maar roepen dat ze meteen weer een podiumplek pakt, dat zal ze niet doen. Voor de microfoon van de NOS bleef ze in de aanloop naar de eerste etappe bescheiden.
1: Ik heb een goede Vuelta gehad, goede Giro gehad. Als ik in een top 5 kan meedoen, dan ga ik tevreden zijn. Ja, en het is denk ik gewoon deze Tour de France heel erg belangrijk dat je goed blijft. Het zijn vanaf etappe 4 eigenlijk alleen maar zware etappes. Waarin het heel snel, als je goed kan staan en je hebt een slechte dag, dat het om kan slaan. Dus tot de laatste dag eigenlijk goed blijven. En ik denk dat je dan, ja, als je dat voor elkaar krijgt, dat je heel ver kan komen.
0: Ik hoop toch zo en velen met mij dat het dit keer wel lukt voor Anne van der Breggen. In zowel de Vuelta als het Giro greep ze op de laatste dag net naast de eindzegen. Dus is de vraag aan Anna, wat is het laatste puzzelstukje dat ontbreekt om wel een grote ronde te winnen?
1: Ja, weet ik niet. Ik denk ook dat het gewoon een dingetje is. Alles moet goed gaan. Je moet je goed voelen. Wanneer heb je topvorm? Wat is de beste voorbereiding? Dat is gewoon altijd lastig om voor elkaar te krijgen. En dat probeert sowieso voor de Tour de France probeert iedereen dat. Maar ik heb wel het idee dat ik nu vanaf begin af aan die kleine stapjes elke keer zet. Dus ik hoop dat dat gewoon, ja, eigenlijk met de dingen die ik nu heb laten zien ook gewoon doorzet. En niet stopt, want dan kan je gewoon uiteindelijk net iets beter zijn dan de anderen hopelijk.
0: Aldus Anne van der Breggen in gesprek met In de Waaier, voorafgaand aan de start van de Tour de Femme. Vanmiddag gaat die ronde dus van start. Zometeen om 14:15 wordt er gestart in Lausanne, waar overigens ook gefinished gaat worden. Het is een rit van 137 kilometer en tijdens deze openingsetappe krijgen de renners te maken met een route vol heuvels. Het zou een etappe kunnen worden voor de sprinters, maar de laatste slotklim die zou wel eens roet in het eten kunnen gooien voor bijvoorbeeld een sprinter als Lorena Wiebes. De winnares van deze eerste dag wordt aan het eind van de middag rond de klok van 6 uur over de streep verwacht. Sport.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het team van Haas komt geld en personeel tekort om te concurreren met de rijkere Formule 1-teams. Teambaas Ayao Komatsu stelt dat de Amerikaanse renstel daardoor met twee handen op de rug moet vechten. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het budgetplafond is vastgesteld op $215 miljoen, maar het team slaagt er nog niet in om dat bedrag volledig te benutten. Waar grote teams beschikken over meer dan 1000 werknemers, telt de organisatie van Haas ongeveer 400 personeelsleden. Volgens Komatsu presteert het personeel uitstekend en presteren de coureurs op de toppen van hun kunnen, maar ontbreken de financiële middelen voor de noodzakelijke doorontwikkeling. Het team kende een sterke seizoenstart dankzij sterke klasseringen van Oliver Bearman in Melbourne en China. Toch verloor de formatie in de loop van het seizoen terrein in de ontwikkelingsrace, omdat concurrenten meer middelen konden inzetten. Punten werden schaarser en top 10 klasseringen bleven uit, waardoor de renstal in de laatste 5 wedstrijden zelfs geen punten heeft gescoord. Komatsu benadrukt dat de tegenvallende resultaten in recente races volledig te wijten zijn aan een gebrek aan financiële slagkracht en niet aan de inzet van het team. De teambaas voert momenteel gesprekken over extra financiering om het team naar de limiet van het budgetplafond te tillen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: You're hot and you're cold. Ja, het schijnt weer te heersen. Ik heb afgelopen week ook een tik van de molen gehad. De verkoudheidsmolen. Je weet het wel, opgezette klieren in je nek. Stront in stront verkouden. Hoest als een gek. Uiteindelijk, ja, ik zou bijna afkloppen. Denk ik dat ik het ergste wel achter me heb liggen. Maar goed, mocht je zelf ook een beetje kampen met verkoudheidsverschijnselen. Sterkte. En veel vitamintjes nemen. Je hoorde Katy Perry met You're Hot and You're Cold. Ja, zij reeg echt de ene hit na de andere in die periode. Dit was bijvoorbeeld meteen de opvolger van de single I Kissed a Girl, Hot and Cold. We gaan het hebben in Coffee & Classics over de Formule 1. Want jongens, jongens, ik vind dat helemaal niks. We moeten tijdens die zomerstop toch een beetje in onze trekken komen. 4 weken zonder de Formule 1, dat is gewoon veel te lang. Daarom heb ik hier wat leuks. Ik zat onlangs een podcastje te luisteren waarin voormalig Red Bull-monteur Callum Nicholas te gast was. Hij is inmiddels overigens ambassadeur van Red Bull. Maar hij zei in die podcast wel leuke en opvallende dingen. Waaronder het volgende over Max Verstappen. Je hoort Callum Nicholas in de Reworking podcast.
1: It's probably the thing people see the least of. But for me, it's probably my favorite thing about Max.
2: Why?
1: Max, when he arrives in the garage at the beginning of a weekend and you're all there working, build the car, he'll walk around the garage and he will not ask you about how the work's going. He won't ask you how the car's looking, how the work's going. He'll ask you how you are, how's the family, how's the little one getting on at school. You know, have you got enough sleep? How are you coping with the time difference? Like, he's a human first, right? And I think that's probably the thing that he gets the least credit for. But I think for those working in the garage, it's probably one of the things that's appreciated about him most.
0: Dat zijn toch prachtige woorden van Callum Nicholas over de menselijke kant van Max Verstappen. Het kan dus toch in de pitbox een beetje menselijk zijn. Nou weten jullie, ik heb jarenlang in het team van Frans Verschuren gereest. En Frans was natuurlijk ook met grote regelmaat te vinden in de pitbox, want hij was gewoon de teambaas. En we reden daar met de Renault Megane's. En ja, Frans Verschuren zal ongetwijfeld een menselijke kant hebben, maar meestal zit hij erop. Hey, het zit erop, deze editie, de zaterdagversie van Coffee & Classics. We zijn natuurlijk morgen weer. Voor deze editie gaat mijn buitengewoon grote dank natuurlijk weer uit naar producer Björn Smit. Morgen hoor je hem natuurlijk zelf ook tijdens Coffee & Classics. Zometeen na 12 uur is het tijd voor Rob Spijker. Om 3 uur Alexander Stevens. En zet een alert, want om 5 uur is het tijd voor In The Mix met Ben Liebrand. En om 6 uur Karel Oosterhuis. En als je in de tussentijd nou niks te doen hebt, ga even op internet naar GrandPrixRadio.shop. GrandPrixRadio.shop. Want we hebben daar echt hartstikke leuke polo's en t-shirts als een soort eerbetoon, de final laps. Als het gaat om de laatste editie van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Gaan we even kijken. GrandPrixRadio.shop. En graag tot morgenochtend 10 uur voor de zondagversie van Coffee & Classics.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Premier Rob Jetten is ook bij de Canal Parade in Amsterdam. Hij stond bij het startpunt bij het Scheepvaartmuseum. Het is een feestdag, zei hij, maar ook een waarop je je laat zien, omdat acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. En verder zei hij dat er nieuwe wetten aankomen die de positie van queers moeten verbeteren. Bij het Spaanse schiereiland Ceuta worden nog altijd dode migranten gevonden die tijdens hun oversteek vanuit Marokko zijn verdronken. Het dodental gaat nu richting de 70. Ceuta werd de afgelopen dagen overlopen door tienduizenden mensen uit Marokko en andere Afrikaanse landen. De meeste zijn er nu weer terug. In Pijnakker, vlakbij Delft, is een grote partij illegaal vuurwerk ontdekt. Volgens Omroep West gaat het om meer dan 400 kilo. Politie vond het vuurwerk bij een controle in bedrijfspanden. En hoewel de jaarwisseling nog even op zich laat wachten, is vandaag trouwens officieel het landelijke vuurwerkverbod ingegaan. Bij veel grote supermarkten liggen olijven van het merk Amogusti en daar kan wat mis mee zijn. De blikjes olijven met citroen hebben een verkeerd etiket en in plaats van citroen zit er anchovis in. En dat is vervelend als je daar allergisch voor bent. Wie het blikje terugbrengt, krijgt zijn geld terug. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. 21 tot 27 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: Tour update.
4: De eerste etappe van de Tour de Femme is vandaag een vlakke rit. De start is om 14:50. De aankomst is in Lausanne rond 17:30.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in ons land beginnen wat drukker te worden op de wegen. 100 kilometer file bij elkaar. Zo heb je 10 minuten vertraging aan de grens op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid redt het langzaam. 10 minuten op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Dan kom je in de file bij knooppunt Oud-Dijk tot aan de grens. A12 Utrecht-Den Haag bij Reewijk. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Daar stond een auto in brand. Er zijn twee rijstroken dicht. Dan de werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. 10 minuten vertraging. De rechter rijstrook is dit bij de Moerdijkbrug. De andere kant op een ongeluk op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder. 7 kilometer file daar, een uur vertraging doordat er twee rijstroken dicht zijn. Kwartier vertraging in het zuiden van het land op de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 2 kilometer file vanaf knooppunt Kunderberg.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
12: Nu alle kaartjes 21,50, alleen op apenheul.nl.
13: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale. Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
17: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
18: Huh?
17: Maak er een potje.

0: anders doet.
1: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee, Plus.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
10: Grand Prix Radio.
11: Rob Spijker.
12: Het is de 1e van augustus, het is hartstikke lekker weer. Rob Verzomeren die koffie voor je haalt, moet niet gekker worden. En dit weekend, daar zitten heel veel mannen ook op te wachten, de start van de Eredivisie. Zo meteen meer erover.

Campy Radio, het is de zaterdagmiddag. Dit is jouw sportradio. In het voetbal heeft de opgestapte Zuid-Koreaanse bondscoach Ong Mui-bo zijn excuses aangeboden voor de teleurstellende prestaties op het afgelopen WK. Tijdens een, komt ie, parlementaire hoorzitting ging de voormalige oefenmeester diep door het stof. Hij was niet de enige, want ook oud-bondsvoorzitter Chung Mo-gu betuigde spijt voor de tegenvallende resultaten van het nationale team. De hoorzitting was bedoeld om de oorzaken van de vroege uitschakeling te onderzoeken en de toekomst van het Zuid-Koreaanse voetbal even te bespreken. Dat doen ze daar gewoon landelijk. Een hoorzitting. Ja, inderdaad, je hebt het goed gehoord. Een hoorzitting. Dit weekend begint in Nederland, daar waar we toch net even een beetje nuchterder zijn en waar we nog steeds geen nieuwe bondscoach hebben, begint wel de Eredivisie. Dat begint morgen met de Johan Cruijffschaal. Daar hoor je straks wel wat meer over. Eerst de Bengals op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1-teams hebben wel tot een halve seconde aan extra snelheid nodig om tijdens de seizoensfinale nog mee te kunnen strijden om overwinningen. Zo laat McLaren-teambaas Andrea Stella weten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het huidige Formule 1-seizoen wordt in de praktijk volledig gedomineerd door een intense ontwikkelingsrace. Mercedes begon dominant aan de nieuwe reglementcyclus, maar Ferrari en McLaren hebben zich inmiddels nadrukkelijk in de top van het veld gemengd. Volgens Stella is de grote sprong voorwaarts van zijn team tijdens de recente race in Hongarije volledig te danken aan een vernieuwd aerodynamisch pakket en diverse gerichte updates. Toch benadrukt hij dat de concurrentie absoluut niet stilstaat en scherp blijft. Omdat de technische reglementen nog relatief jong zijn, liggen er volgens het team overal kansen voor technische verbeteringen. Dat betekent dat de auto die aan het einde van het seizoen het snelste wil zijn, in de komende maanden nog flink wat snelheid moet zien te vinden. McLaren weet uit eigen ervaring hoe krachtig een goed ontwikkelingsplan kan zijn, aangezien de formatie uit het Britse Woking in de voorgaande reglementcyclus op een vergelijkbare manier naar voren wist te komen. Het team plant de komende weken nieuwe updates, maar Stella blijft voorzichtig met harde voorspellingen, omdat ook teams als Ferrari en Mercedes hun auto continu weten te upgraden. De strijd blijft volgens hem open tot aan de finish aan het einde van het seizoen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Country Radio met de Nightcrawlers en Push the Feeling On. Ik ben geen klager als het heel erg warm is, maar ik vind dit eigenlijk toch wel het prettigste weer wat we kunnen hebben. 26 graden en een lekker zonnetje. Morgen 28 graden en vanaf maandag trouwens weer gewoon 31 graden. Dus je hoeft hier nergens druk om te maken. Wij gaan richting 12:30 op Country Radio, jouw sportradio.

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Hoi van Ethos.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Mediamarkt korting voor 1799 euro. Mediamarkt.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
10: Omdat onze band onbreekbaar is.
11: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
13: Wacht niet te lang! Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
15: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook

0: nergens goedkoper. Rode pindpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
8: Grand Prix Radio Verkeer.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 80 kilometer file in ons land op de A1, Hengelo-Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid 10 minuten vertraging tot aan de grens met Duitsland. Dat is ook het geval op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 2 kilometer. 10 minuutjes extra op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag nog. Bij Bodegraven stond een auto in brand. Daar is de rechterrijstrook nog dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens een kwartier op onthoud in de vorm van 2 kilometer file vanaf knooppunt Kunderberg.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
11: Rob Spijker. Zo meteen meer over Formule 1 aan tafel. Dan hoor je wie er aan tafel zit.

Grumpy Radio op een heerlijke zaterdagmiddag met de Bowser en Magnetic. Dit is jouw sportradio. Gisterochtend om 6 uur is de nieuwe aflevering van Formule 1 aan tafel online gekomen. Zo populair, tegenwoordig niet alleen op maandag, maar ook op vrijdag. En zo zijn we heel snel en heel veel actueel. Deze week zijn aangeschoven Joey Litjens. Joey Litjens is voormalig MotoGP-rijder, analist bij Ziggo Sport Racing. Tom Coronel, coureur en Formule 1-analist en pitreporter bij Viaplay. En vanochtend heb je hem nog gehoord, vlak voor me zat hij en heeft nog koffie voor me gehaald net. Bob van Zomeren, onze DJ hier bij Grumpy Radio. De mannen zijn allemaal aangeschoven bij Twan van Peperstraten. Formule 1 aan tafel kun je beluisteren via je favoriete podcast-appje. Je kan hem ook bekijken via de videocast. En je kunt hem beluisteren via onze website. Formule 1 aan tafel vind je op grumpyradio.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Vader Ruben Schaken haalt hard uit naar Feyenoord om de transfersituatie van zijn zoon Gerino. De Rotterdamse club vraagt 10 miljoen euro voor de 17-jarige aanvaller. Dat bedrag is vastgesteld nadat Feyenoord een bod van 1 miljoen euro van FC Twente heeft afgewezen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schaken noemt het beleid van Feyenoord onbegrijpelijk en spreekt openlijk van sabotage. Volgens de voormalige Oranje International krijgt zijn zoon geen eerlijk perspectief in de Kuip. Zo zou Gerino de zomerse voorbereidingen van het eerste elftal meedraaien, wat volgens zijn vader uiteindelijk niet is gebeurd. Ook moest hij na een late oproep een volledige oefenwedstrijd op de bank blijven zitten zonder uitleg. FC Twente biedt de jonge speler volgens de familie wel de juiste ontwikkelingsmogelijkheden. En de situatie is inmiddels op scherp gezet doordat technisch directeur Davy Rigo pas komende maandag om de tafel wil, terwijl de start van de competitie al voor de deur staat en de familie grote haast heeft. Feyenoord reageerde gereserveerd op de uitlatingen van Schaken. De club stelt dat zijn kritiek niet alleen emotioneel is, maar ook feitelijk onwaarheden bevat die men bewust niet in de media wil bespreken. Wel benadrukt de leiding dat Gerino geldt als een van de grootste talenten van de club en dat zijn contract nog 2 jaar doorloopt. Ook laat de club weten dat beide partijen al een tijdje op de planning hebben staan om met elkaar om de tafel te gaan.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio, Teddy Swims en Lose Control kan af en toe zo lekker zijn. Gaat meestal een beetje alcohol in dan in het weekend. De Europese kampioenschappen zwemmen in de Franse hoofdstad Parijs gaan verder met de onderdelen van het schoonspringen. Voor de mannen staat vandaag de wedstrijd op de 1 meter springplank op het programma. En dat doet ook een Nederlander mee, dat is Matthew Hibbert. Hij komt in actie op dit specifieke onderdeel, waarbij hij natuurlijk hoopt op een goede klassering, zodat hij dan ook weer in de finale zit. Ze zijn al begonnen en vanavond om 8 uur is de finale. Nederlandse tijd. Het is in Parijs, jongens.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 1 uur.
5: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De Europese voetbalbond UEFA en ook de KNVB willen af van FIFA-baas Infantino. Ze hebben het vertrouwen opgezegd na zijn plan om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kunt kopen. Het plan kreeg van alle kanten zoveel kritiek dat Infantino er nu toch maar van afziet. Maar dat vinden de bonden niet genoeg. In Amsterdam is het hoogtepunt van The Pride begonnen, de botenparade door de Amsterdamse grachten. Premier Jette vaart ook een stukje mee. De grachten zijn volgestroomd met bezoekers die niks van de vrolijke stoet willen missen. Er is extra veel beveiliging na de aanslag op The Pride vorig weekend in Berlijn. Een pand van de ING-bank aan de Amsterdamse Herengracht is ondergesmeerd met rode verf. Op social media zegt een actiegroep dat het een protest is tegen het hypocriete gedrag van ING. De bank sponsort Pride en doet daardoor pro-LHBTI, maar investeert wel in wapens en profiteert van de genocide in Gaza, zegt de groep. Marokko gaat ervoor zorgen dat de duizenden migranten die nog in Ceuta zitten daar worden weggehaald. Er worden bussen ingezet om ze naar het station van Tanger te brengen. Gisteren en eergisteren bestroomden tienduizenden migranten uit Marokko en andere Afrikaanse landen Ceuta. De meeste zijn vrijwillig alweer teruggegaan. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. 21 tot 27 graden.
4: Grand Prix Radio.
6: Tour update. De eerste etappe van de Tour de Fan is vandaag een vlakke rit. De rit eindigt in Lausanne.
4: Grand Prix Radio verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 90 kilometer file in het land. Een kwartier vertraging voor het verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Voorthuizen 8 kilometer file. Kapotte auto op de A6 Lelystad-Emmeloord bij afrit Urk. 20 minuten vertraging. Dan de werkzaamheden op de A50 die veroorzaken file op de aansluitende A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. 10 minuten tijdsverlies. 10 minuten vertraging door de grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk rijdt het langzaam. En op de A76 Geleen-Aken. Door de grenscontroles een half uur vertraging. Daar rijdt het langzaam vanaf knooppunt Kundenberg over 2 kilometer.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
11: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: politie anders doet.
1: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
4: Grand'Italia. Thuis in Italië.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Als je Vodafone Mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.
13: Elke maand weer.

0: in Schuusje.
1: Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Deze week in de bonus, AH Galia en Cantaloupe Meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Utker Restaurante 3 stuks, 5,99. En alle AH Barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Grand Prix Radio.
14: Rob Spijker.
15: Er zijn nogal wat Europese kampioenschappen op dit moment. Mag je ook niet, hè? Ja, maar het is er wel. Europees kampioenschap zwemmen in Parijs. Maar ook het Europees kampioenschap roeien in Italië. Daar zometeen meer over.

Grand Prix Radio met Will Smith en Man in Black. Dit is jouw sportradio. En de roeiers en de pararoeiers zijn momenteel actief in de Italiaanse stad Varese. Dat is voor het Europees kampioenschap. Vandaag breekt een belangrijke fase aan, want na de series van gisteren staan nu de eerste halve finales op de rol. En namens Nederland komen onder meer Stijn Wieling, Noortje Wilms en Sona Hospers in actie. De talenten proberen zich op die manier een weg te banen richting de medailles. Ze zijn vanochtend om 17 over 10 al begonnen en hebben daar meer over te melden. Over dat Europese kampioenschap groeien, dan hoor je dat natuurlijk hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens Demi Vollering gaat de Tour de France Femme zorgen voor een intense en onvoorspelbare strijd in het peloton, waarin rensters zullen moeten vechten om elke seconde. Volgens de topfavoriet is er gedurende de wielerronde absoluut geen ruimte voor een zwakke dag. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Gezien het uitdagende parcours en de sterke concurrentie verandert de felbegeerde gele trui regelmatig van schouders. De rittenkoers bestaat in totaal uit 9 etappes. Het peloton krijgt te maken met diverse zware etappes, met de koninginnenrit als absoluut hoogtepunt op de top van de Mont Ventoux. De slotrit van de Franse rittenkoers vindt 2 dagen later plaats in Nice. Vollering benadrukt dat het algemeen niveau van het deelnemersveld elk jaar stijgt en dat er meerdere serieuze kanshebbers meedoen voor een plek op het erepodium. De renster blikt terug op een open strijd waarin niet slechts 1 concurrent te verslagen hoeft te worden, maar een brede groep van sterke rensters aanspraak maakt op de eindzegen. Volgens Vollering is die sportieve ontwikkeling geweldig voor de wielersport. De spanning in het peloton is daardoor om te snijden nu de rensters strijden in een koers waarin elke seconde doorslaggevend is voor het definitieve klassement.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
10: Honor the craving.
11: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodse...
9: Snel op domino's.nl.
10: Honor the craving.

0: www.suzuki.nl. Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Alle verf, super voordelig.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
11: Albert Heijn. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
12: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
13: Grand Prix Radio Verkeer.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in ons land. Je hebt wat vertraging op de A6, Lelystad-Emmeloord. Nog 10 minuten bij Alfred Urk stond een kapotte auto. De A12 Utrecht-Arnhem. 10 minuten vertraging voor knooppunt Waterberg. 6 kilometer file daar. Heeft onder andere te maken met de werkzaamheden op de aansluitende A50. Die is in noordelijke richting dicht vanaf knooppunt Waterberg. Op de A12 Arnhem-Duitsland vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier vertraging door de grenscontroles. En op de A76 Geleen-Aken vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file tot aan de grens met Duitsland. Thuis je vertraging 20 minuten.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Rob Spijker. Zo meteen de laatste info over het EK Atletiek in Birmingham. Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Bon Jovi en Keep the Faith. Nederland verschijnt deze maand met liefst 60 atleten aan de start van het EK Atletiek in Birmingham. Femke Broeders-Bol, die met haar debuut gaat maken op de 800 meter, is toch wel een beetje de blikvanger. De groep bestaat uit 28 vrouwen, 32 mannen. We reizen naar Birmingham met een brede en veelzijdige ploeg, waarin ervaren internationale medaillewinnaars, sterke estafetteteams en opkomende atleten die zich op Europees niveau blijven ontwikkelen samenkomen. Dat zegt technisch directeur Giel Warnerts. Ze hebben er heel veel vertrouwen in en daar kan ik me alles bij voorstellen. Het EK Atletiek in Birmingham, dat is van 10 augustus en duurt tot en met 16 augustus. Alles richting dat EK Atletiek hoor je hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax heeft op de transfermarkt uitgepakt met de komst van Julian Brandt. De Duitse international was transfervrij nadat zijn contract bij Borussia Dortmund na 7 seizoenen afliep en heeft in Amsterdam nu een verbintenis voor 3 jaar getekend. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur Jordi Cruijff laat weten dat de club al maandenlang met de middenvelder in gesprek was. Volgens Cruijff toonden ook Juventus, AS Roma en het Engelse Leeds United interesse, maar koos de speler uiteindelijk voor Ajax. Cruijff omschrijft de aanwinst als een ervaren en internationale topspeler met een fantastische mentaliteit die een kwaliteitsimpuls aan de selectie moet gaan geven. De 30-jarige Brandt heeft zijn naam gevestigd door zijn langdurige loopbaan in de Duitse Bundesliga. Hij brak ruim 10 jaar geleden door bij Bayern Leverkusen en stapte in 2019 over naar Borussia Dortmund. In de Duitse competitie kwam hij tot 100 optredens en vele doelpunten en assists. Ook kwam hij jarenlang uit voor het nationale elftal van Duitsland, waar hij op de mondiale eindrondes actief was. Met de komst van de middenvelder voegde Ajax zijn 5e zomerversterking toe aan de selectie. Daarnaast werkt de Amsterdamse club aan de komst van doelman Marc-André Ter Stegen, met wie al eerder een akkoord over verhuur werd bereikt.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Country Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Premier Rob Jetten heeft nog een stukje meegevaren tijdens de kanaalparade in Amsterdam. Niet op een feestschuit, maar op een kleine rubberboot van de organisatie. In de buurt van de Stopera maakte hij nog een paar ererondjes. Langs de route van de parade staat het vol met publiek. Bij de Prinsengracht is een tribune met plaats voor 10.000 mensen. Op de A12 bij de Duitse grens was gisteren een zware kettingbotsing en daar zit nu iemand voor vast. Bij het ongeluk reden 2 vrachtwagens, een auto en een bestelbusje op elkaar. 6 mensen moesten naar het ziekenhuis. De chauffeur van de achterste vrachtwagen zou het ongeluk hebben veroorzaakt. Hij is opgepakt. FIFA-baas Infantino moet opstappen, vinden de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Ze zijn het vertrouwen helemaal kwijt na zijn omstreden plan om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kunt kopen. De bonden zijn blij dat het plan is ingetrokken, maar vinden niet dat Infantino nog verder kan. Een meevaller voor mensen die in Amsterdam met het pontje over het IJ willen. De 4 boten varen toch volgens de dienstregeling. Eerst waarschuwde vervoerbedrijf GVB nog dat er te weinig schippers zijn en er daarom minder pontjes zouden varen. Juist op een dag dat het in Amsterdam vanwege de kanaalparade extra druk is. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. En later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. 21 tot 27 graden gaat het worden.
1: Grand Prix Radio.
0: Tour update.
3: Om 13:50 vanmiddag is de eerste etappe van de Tour de Femme gestart. De vlakke rit eindigt in Lausanne rond 5:30.
1: Grand Prix Radio verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file in ons land. A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de aansluitende A50. Die is in noordelijke richting dicht richting Apeldoorn. De A12 Arnhem-Duitse grens bij de grenscontroles. 20 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht door de werkzaamheden. Rechterrijstrook is dicht. En een kwartier vertraging aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg rijdt het langzaam.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
5: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
6: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Müller Milk, the moo you can't resist.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Omdat we series willen blijven bingen.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
16: laatste kans.
15: Nog één keer brullende motoren.
16: Ja, goed.
15: Dit mag je niet missen.
16: Oh.
15: Daar moet je bij zijn.
16: Naar binnen.
15: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
17: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: Free Radio.
1: Rob Spijker.
2: Morgen is het zover, dan gaat de Nederlandse voetbalcompetitie weer van start. En dat gebeurt altijd met de Johan Cruijffzaal, daar straks meer over. En er zijn nogal wat teams die spelers van Feyenoord willen kopen, zometeen meer.

Grand Prix Radio, Miles Smith en Nell Horan op jouw sportradio met Drive Safe. In het voetbal heeft Newcastle United een pijnlijke nederlaag geleden in de voorbereiding. De ploeg verloor woensdagavond al met duidelijke cijfers van Bristol City 4-1. Dat is niet best, hè? Zo wil je niet starten. Voor de Nederlandse verdediger Sven Botman werd het een avond om snel te vergeten. Hij speelde een ongelukkige rol en was onder meer verantwoordelijk voor een eigen doelpunt. De forse nederlaag en de persoonlijke fouten zullen de zorgen bij de Engelse club in de aanloop naar het nieuwe seizoen ongetwijfeld hebben vergroot. Ja, ze weten in ieder geval wel waar ze toe zijn. Op de een of andere manier levert zo'n oefenpotje altijd wel goede informatie op. En in het voetbal heeft AS Roma zich officieel bij Feyenoord gemeld voor Reed. De Italiaanse club bracht de afgelopen dagen een paar keer een bod uit. Ze zitten nu al op 25 miljoen euro. Dat is behoorlijk. En daarmee gaan de Romeinen de concurrentie aan met bijvoorbeeld Nottingham Forest. De Engelse club bood eerder al een totaalpakket van 22 miljoen euro. En nu gaat het er dus om waar ze uit gaan komen. Maar ja, voor zo'n club als Feyenoord is dat mooi natuurlijk. Als er twee teams zijn die graag één speler willen hebben. Daar kun je wel wat mee, hè, als onderhandelaar. En in het voetbal heeft FC Twente een officieel bod uitgebracht op Schaken. Dat is de zoon van, inderdaad. De club uit Enschede wil de 17-jarige aanvaller overnemen van Feyenoord. En het is niet de eerste keer deze zomer dat de Tukkers zaken doen met de Rotterdammers. Eerder werd middenvelder Zerouki al definitief weer teruggenomen, overgenomen door FC Twente. En met de interesse in Schaken toont de club opnieuw een ambitie om te investeren in jong talent voor de toekomst en de selectie. En om dat verder te versterken voor het aankomend seizoen. Heerlijk is dat. Morgen begint het weer. De Nederlandse voetbalcompetitie. En daar hoor je alles over. Hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Go and get

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voetballer Mikalo Mudryk is per direct verlost van zijn langlopende dopingschorsing nadat de juridische beroepsprocedure met succes is afgerond. De aanvaller van Chelsea zat al anderhalf jaar aan de kant nadat bij een controle in oktober 2024 het verboden middel meldonium in zijn lichaam werd aangetroffen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het geneesmiddel dat het uithoudingsvermogen kan verbeteren staat al sinds 2016 op de internationale dopinglijst, wat in het verleden ook al leidde tot de schorsing van tennister Maria Sharapova. De Engelse voetbalbond heeft de straf per direct ingetrokken na geavanceerd wetenschappelijk onderzoek naar dopinggebruik. Uit vernieuwde inzichten blijkt dat de gemeten concentratie van de stof bij moderne meettechnieken niet meer zou worden geregistreerd, waardoor de schorsing achterwege zou blijven. Mudryk heeft vanaf het begin van de zaak stevast volgehouden dat hij onschuldig is en absoluut van niets wist. Binnen Chelsea wordt met grote tevredenheid gereageerd op dit definitieve besluit en de club benadrukt dat de speler zich in deze uiterst ingewikkelde en zware fase van zijn loopbaan buitengewoon professioneel heeft opgesteld en noemt de rentree van grote waarde voor zijn verdere ontwikkeling binnen de selectie. De Oekraïner stapte begin 2023 over naar de Engelse club die hem overnam van Shakhtar Donetsk. Sinds zijn komst naar Londen speelde de speler in totaal 73 officiële wedstrijden, waarin hij 10 doelpunten maakte en 11 assists op zijn naam schreef.
0: Sportradio.

Army Radio met Heavy D and the Boys. Oude van Third World, hè. Maar dan daarvoor zal nog wel weer een andere oude... Nou, het is in ieder geval een oud nummer. Maar lekker uitvoeren. You're the Now That We Found Love. Het is vandaag lekker weer. Graadje of 26. Morgen wordt het alweer 28 graden. Dan blijft het ook droog. En vanaf maandag...

0: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B?
12: Klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom

0: hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
7: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
8: Grand Prix Radio Verkeer.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens, controles aan de grens vanaf Oldenzaal-Zuid, 10 minuten vertraging. 10 minuten op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg door de werkzaamheden op de A50. En verder door richting de Duitse grens vanaf knooppunt Ouddijk nog eens 2 kilometer file op de A12. De vertraging aan de grens is 10 minuten. 10 minuten extra op de A16, Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht werkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. En ook grenscontroles in het zuiden van het land op de A76... vanuit Geleen naar Aken, vanaf knooppunt Kunderberg... 2 kilometer file en 20 minuten vertraging.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
10: Rob Spijker.
11: Ik vertel je zo meteen even wie er zijn aangeschoven bij Formule 1 aan tafel.

Capri Radio met Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Sinds gisterenochtend 6 uur is er weer een nieuwe aflevering van onze populaire podcast Formule 1 aan tafel online gekomen. Vanuit de Harbour Club in Vinkeveen met deze week Joey Legends. Voormalig MotoGP-rijder, maar ook analist bij Ziggo Sport Racing. Tom Coronel, wie kent hem niet, coureur en Formule 1-analist en pitreporter bij Viaplay. En vanochtend hoorde je hem nog, mijn collega DJ Rob van Zomeren, met z'n allen aangeschoven bij Twan van Peperstraten. Je kunt hem gaan beluisteren via je favoriete podcast-app. Je kunt hem zelfs bekijken, videocast, via de Kijk-app. Maar je kunt hem ook beluisteren via onze website. Formule 1 aan tafel vind je op GrandPrixRadio.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het omstreden plan om aandelen in het wereldkampioenschap te verkopen aan private investeerders. FIFA-voorzitter Gianni Infantino bevestigt dat na aanhoudende en massale druk vanuit de internationale voetballerij. Op stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voornemen om 20% van de commerciële rechten onder te brengen in een nieuwe onderneming ter waarde van 17,4 miljard dollar stuitte op veel verzet. De Europese voetbalbond UEFA legde zelfs een ultimatum neer en alle 55 aangesloten landen dreigden unaniem met een boycot van alle FIFA-competities, inclusief het wereldkampioenschap, als de plannen niet direct van tafel zouden gaan. Ook de bonden van Noord- en Centraal-Amerika en Azië wezen het voorstel af. Binnen de Wereldvoetbalbond liepen de spanningen eveneens hoog op. Adviseur Carlos Cordero en operationeel directeur Kevin Lamar namen openlijk afstand van de voorzitter. De Nederlandse bond KNVB schaarde zich ook nadrukkelijk achter het Europese ultimatum. Meerdere landen overwogen zelfs een afzettingsprocedure te starten tegen Infantino. Door de brede opstand verloor de voorzitter zijn meerderheid. Infantino laat weten dat het project veel verdeeldheid veroorzaakt en daarom niet doorgaat. Hij wil alle betrokken partijen opnieuw om de tafel brengen om te werken aan een wereldwijde groei van de voetbalsport.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Rappi Radio, Dua Lipa en Don't Start Now. Wie zo meteen wel start na drieën, dat is Alexander Stevens, mijn collega en vriend. Je hoort bij hem meer over de start van de Nederlandse voetbalcompetitie, dus hou hem lekker hier.
1: Attention all ladies, ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.
2: This time is one of a kind, blowing your mind like only the Candyman can.

0: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. De ING-bank doet aangifte tegen de mensen die hun pand hebben besmeurd in Amsterdam. De daders zeggen dat de ING aan de ene kant geld steekt in de Pride, maar aan de andere kant geld verdient aan wapenhandel en de strijd in Gaza. Dat vinden ze hypocriet. ING is het er niet mee eens en stapt daarom naar de politie. In Lelystad zijn ze niet zo blij met een feest op het terrein van een compostfabriek. Het is namelijk een illegale raveparty en de politie heeft daarom nu ingegrepen. De tientallen feestgangers is gevraagd om te vertrekken. Hoe lang de raveparty in Lelystad al aan de gang was, is niet duidelijk. Op deze zwarte zaterdag is het op de wegen naar Zuid-Europa aanschuiven geblazen. In Frankrijk staan vakantiegangers uren in de file tussen Lyon en Marseille. En ook van Orange naar de Spaanse grens wordt je geduld op de proef gesteld. De drukte zou vanaf nu langzaam minder moeten worden. En in Pakistan is een beroemde bergbeklimmer om het leven gekomen bij een lawine. Nirma Poorja, bij ons bekend van een documentaire op Netflix, 14 Peaks, Nothing is Impossible. Daarin wordt ingezoomd op zijn prestaties. Hij beklom in 6 maanden tijd alle 14 bergtoppen in de wereld van meer dan 8000 meter. Zonnige periode, maar ook wat sluierwolken. En het is tussen de 21 en 27 graden en er staat nauwelijks wind. En morgen is het nog een paar graden warmer.
2: Grand Prix Radio.
1: Tour update.
4: Om 13:50 vanmiddag is de eerste etappe van de Tour de Femme gestart. De vlakke rit eindigt in Lausanne rond 17:30.
2: Grand Prix Radio verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel, dat is de buitenring van de A10 Zuid, bij Amsterdam Buitenveldert een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht, daardoor 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A16. Als je vanuit Breda naar Rotterdam rijdt, kom je bij Dordrecht in 3 kilometer file door de werkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grenscontroles vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
12: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
13: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
24: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
25: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
27: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
25: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
28: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, Davitamon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
29: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
30: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
31: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
32: Grand Prix Radio.
33: Alexander Stevens.
34: Goedemiddag. Een klein uurtje geleden is wielrenster Demi Vollering gestart met de Tour de France Femme. De Nederlandse wil deze editie gaan winnen. We duiken er zo meteen in. Goedemiddag.

Something Happened on the Way to Heaven. Het is je zaterdagmiddag 1 augustus. En vandaag de Tour de France Femme is van start gegaan in Zwitserland. Waar het trouwens ook een nationale feestdag is. En de Nederlandse wielrenster Demi Vollering start met hoge verwachtingen. Ze is al inmiddels op te bedalen. Ja, ze is 2:15 zo'n beetje gestart in Lausanne. Dat is de startplaats dit jaar aan het meer van Genève. En na een toch wel dominant voorjaar wil deze Nederlandse Demi Vollering de toertitel heroveren. De concurrentie is echter groot. We hebben natuurlijk een titelverdedigster, Prevost. We hebben Anna van der Breggen. En deze 5e editie van de Vrouwentour begint in Lausanne, maar eindigt in het zuiden van Frankrijk, in Nice, over 10 etappes. De eerste etappe is direct heuvelachtig vandaag. De pure sprinters zullen we waarschijnlijk niet zien om de eerste gele trui deze editie. De start is geweest en dat betekent dat ze waarschijnlijk, een beetje afhankelijk van hoe snel ze fietsen en hoeveel tegenwind er is, rond 5:30 over de streep komen. Het is een etappe van 137 kilometer en het is eigenlijk een rondje langs de kerk, want zoals ik al zei, ze starten in Lausanne, maar dat is ook de finishplaats. Verschillende Nederlandse favorieten hopen natuurlijk wel gelijk goed erbij te zitten en geen onnodige tijd te verliezen. En de winnares weten we rond 5:30. We houden je ervan op de hoogte. De Tour de France van. Het is je zaterdagmiddag met zometeen hier Sport in het Kort. Rob Steltman loopt rond op de sportredactie. Je hoort hem zometeen. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het team van Haas komt geld en personeel tekort om te concurreren met de rijkere Formule 1-teams. Teambaas Ayao Komatsu stelt dat de Amerikaanse renstel daardoor met twee handen op de rug moet vechten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het budgetplafond is vastgesteld op $215 miljoen, maar het team slaagt er nog niet in om dat bedrag volledig te benutten. Waar grote teams beschikken over meer dan 1000 werknemers, telt de organisatie van Haas ongeveer 400 personeelsleden. Volgens Komatsu presteert het personeel uitstekend en presteren de coureurs op de toppen van hun kunnen, maar ontbreken de financiële middelen voor de noodzakelijke doorontwikkeling. Het team kende een sterke seizoenstart dankzij sterke klasseringen van Oliver Bearman in Melbourne en China. Toch verloor de formatie in de loop van het seizoen terrein in de ontwikkelingsrace, omdat concurrenten meer middelen konden inzetten. Punten werden schaarser en top 10 klasseringen bleven uit, waardoor de renstal in de laatste 5 wedstrijden zelfs geen punten heeft gescoord. Komatsu benadrukt dat de tegenvallende resultaten in recente races volledig te wijten zijn aan een gebrek aan financiële slagkracht en niet aan de inzet van het team. De teambaas voert momenteel gesprekken over extra financiering om het team naar de limiet van het budgetplafond te tillen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Sportradio. Het is hier zaterdagmiddag. Langzaamaan gaan we richting 3:30. Ajax heeft duidelijk gemaakt dat het niet akkoord gaat met een vertrek van Mika Gods. Dat onbespreekbaar is. Technisch directeur Jordi Cruijff stelt dat de aanvaller niet of anders heel moeilijk te koop is. Want er lag interesse, nog niet een bod, maar wel er lag een briefje met interesse vanuit Parijs. Paris Saint-Germain wilde hem hebben. Volgens Jordi Cruijff wil de club deze Belg nog minimaal een jaar in Amsterdam houden. Jordi zei dat hij op de hoogte was van de interesse van PSG, maar geeft aan dat dat bod er nog niet is en dat dat ook vooralsnog niet aan de orde zou moeten zijn. Hij zegt, de linksbuiten heeft vorig seizoen indruk gemaakt, we willen hem graag voorlopig nog even hier houden. Max Verstappen en Toto Wolff, oftewel Max Verstappen, de coureur en Mercedes-teambaas Toto Wolff, zijn samen op vakantie gefotografeerd. En dat zorgt natuurlijk op social media voor de nodige speculaties. Op de beelden zijn Max met zijn meisje Kelly, maar ook Toto Wolff en de vrouw van Toto, Susie, te zien. Foto's die wakkeren de geruchten over een lange termijn toekomst bij Mercedes opnieuw aan. Terwijl recent nog Raymond Vermeulen, de teambaas van Max Verstappen, zei, hij dient zijn contract gewoon uit bij Red Bull. Formule 1 is natuurlijk momenteel bezig met een zomerstop. Dus een periode waarin de rijders en teambazen vakantie vieren. Ja, en dan kan het zijn dat je elkaar op vakantie tegenkomt. He, zo groot is Europa dan ook weer niet. Als je allebei een vliegtuig hebt, dan worden de afstanden een stuk kleiner. Zometeen veel meer over voetbal. Want Noah Lang, die vertrok naar Napoli, weet je dat nog? Recent, nou recent, een paar maanden geleden. Maar hij mag alweer weg. De details hoor je zometeen hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio rond 3:30 met flinke zonnige periode. Misschien in het noorden nog een buitje. Temperaturen tot 27 graden. Morgen tropisch warm. Maandag en dinsdag ook nog warm. Daarna koeler. Dinsdag later op de dag waarschijnlijk stevige onweersbuien. Zometeen meer over voetbal, met name PSV. Blijf hier, mis je niks.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Ik kan

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
5: Met Swiss Sense vlieg...
3: Verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.

0: en je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
1: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk, Ziggo.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
7: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 30 kilometer file in het land tot A10. De Koenplein, knooppunt Amstel, de buitenring van de A10 Zuid bij Amsterdam. Buitenvelder 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Bergingswerkzaamheden zijn aan de gang na het ongeluk daar. De linkerrijstrook is nog dicht. Ook is de linkerrijstrook van de A27 dicht vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond na een ongeluk. Vanaf knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging in de vorm van 4 kilometer file. 2 kilometer file op de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de grens met Duitsland. Door de controles is de vertraging een kwartier.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Alexander Stevens. Je zaterdagmiddag met zometeen voetbal en Ajax.

0: Grumpy Radio, jouw sportradio op je zaterdagmiddag met Billy Joel en The River of Dreams. Ajax heeft recent aan zijn selectie toegevoegd de Duitse Julian Brandt. Hij zegt dat hij niet alleen komt om een potje te voetballen, maar ook de jongere spelers te kunnen helpen. Hij is 30 jaar, is niet de jongste. Hij kwam transfervrij over. Hij zegt, ik kan nog genoeg leren van deze jonge garde, maar ik kan ook wat teruggeven. Hij geeft aan dat hij ondanks zijn ervaringen zeker geen opa is in de selectie. En dat hij zich behoorlijk probeert te ontwikkelen in Amsterdam en daar dus ook naar uitkijkt. Hij wil, zegt hij, met zijn spel de vlam in het stadion aanwakkeren.
1: Jawohl, Julian, das hört sich ganz gut an.
0: Ja, zometeen hier Sport in het Kort. Ja, hij loopt op de redactie rond. Rob Steltman hier bij

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Formule 1-teams hebben wel tot een halve seconde aan extra snelheid nodig om tijdens de seizoensfinale nog mee te kunnen strijden om overwinningen. Zo laat McLaren-teambaas Andrea Stella weten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het huidige Formule 1-seizoen wordt in de praktijk volledig gedomineerd door een intense ontwikkelingsrace. Mercedes begon dominant aan de nieuwe reglementcyclus, maar Ferrari en McLaren hebben zich inmiddels nadrukkelijk in de top van het veld gemengd. Volgens Stella is de grote sprong voorwaarts van zijn team tijdens de recente race in Hongarije volledig te danken aan een vernieuwd aerodynamisch pakket en diverse gerichte updates. Toch benadrukt hij dat de concurrentie absoluut niet stilstaat en scherp blijft. Omdat de technische reglementen nog relatief jong zijn, liggen er volgens het team overal kansen voor technische verbeteringen. Dat betekent dat de auto die aan het einde van het seizoen het snelste wil zijn, in de komende maanden nog flink wat snelheid moet zien te vinden. McLaren weet uit eigen ervaring hoe krachtig een goed ontwikkelingsplan kan zijn, aangezien de formatie uit het Britse Woking in de voorgaande reglementcyclus op een vergelijkbare manier naar voren wist te komen. Het team plant de komende weken nieuwe updates, maar Stella blijft voorzichtig met harde voorspellingen, omdat ook teams als Ferrari en Mercedes hun auto continu weten te upgraden. De strijd blijft volgens hem open tot aan de finish aan het einde van het seizoen.
0: Dit is jouw sportradio.
2: Aha.

Country Radio, jouw sportradio. John Parr, St. Elmo's Fire. We zitten rond 4 uur op je zaterdagmiddag. In het voetbal heeft de Aziatische Bond AFC, de voetbalbond, verheugd gereageerd op het intrekken van het omstreden WK-plan van de FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, benadrukt dat de toekomst van het voetbal gevormd moet worden door overleg en respect voor de bestaande structuren. Infantino wilde een bedrijf oprichten om het WK te beheren en aandelen uit te geven, maar eigenlijk alle voetbalbonden wereldwijd waren daartegen. En uiteindelijk die felle kritiek en zelfs een dreiging met boycott van onder meer de UEFA heeft hem overtuigd om er vanaf te zien. En daarmee is dus ook de Aziatische Bond AFC blij. Dat en meer, ja, dat speelt er in de wereld der sport op zaterdagmiddag. En er is nog veel meer wat ik met je wil delen. Dat doen we zo meteen hier, dus ga niet weg. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Eens.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio nieuws.
3: 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Op het station van Duivendrecht is geschoten. Vanmiddag op een van de perrons. Niemand werd geraakt. De schutter is gevlucht en loopt nog altijd vrij rond. Getuigen van het schietincident moeten zich melden bij de politie en die is ook op zoek naar camerabeelden. Goed nieuws over de grootste natuurbrand in jaren in Frankrijk, bij Bordeaux. Het vuur is eindelijk onder controle en breidt zich niet meer uit. Maar de brandweer kan nog niet achteroverleunen, want er zijn nog altijd brandhaarden. Duizenden mensen in het gebied zijn blij, want zij mogen weer terug naar huis. De botenparade van de Pride in Amsterdam is meestal een vrolijke boel, maar niet altijd. Er vaart namelijk ook een boot mee van een organisatie die aandacht vraagt voor daklozen. Op de boot zijn tenten neergezet en die staan symbool voor de 3000 queers in Amsterdam die geen dak boven hun hoofd hebben. En de Tour de France is weer helemaal van vooraf aan begonnen, maar dit keer met de vrouwen. Wij hebben er goede herinneringen aan, want de Tour werd al 2 keer gewonnen door Nederlanders, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. En die laatste is ook nu weer een van de favorieten. De eerste etappe is in Zwitserland. Zonnige periode en sluierwolken en tussen de 21 en 27 graden. Staat nauwelijks wind en morgen is het nog een paar graden warmer.
4: Grand Prix Radio.
3: Tour Update.
6: Om 13:50 vanmiddag is de eerste etappe van de Tour de Femme gestart. De vlakke rit eindigt in Lausanne rond 5:30.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 25 kilometer file in het land, een half uur vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 staat 3 kilometer file. Want op de A10 staat ook 3 kilometer file voor de Koentunnel op de binnenring van de A10 West. Een kwartiertje vertraging daardoor. Linkerrijstrook van de A27 is dicht vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. 5 kilometer file daarna een ongeluk. De vertraging is 20 minuten.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: of doneer.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
6: Nee, niet die ober.
5: Zullen we deze zomer weer?
6: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
7: Grande Italia.
8: Thuis in Italië.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
10: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
14: Honor the craving.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
19: Grand Prix Radio.
20: Alexander Stevens.
21: Goedemiddag, 4 uur geweest op je zaterdag. En een buitenlandse transfer voor Peer Koopmeiners is van de baan. De interesse van Club Brugge in de verdedigende middenvelder van AZ is aanzienlijk bekoeld. Zo meer.
19: Grand

Dance Little Sister. Het is je zaterdagmiddag 4 uur inmiddels geweest met flinke zonnige periode. Misschien in het noorden nog een buitje. Vandaag maximaal 27 graden. En een buitenlandse transfer voor Peer Koopmeijners is mogelijk van de baan. De interesse vanuit België van Club Brugge in de middenvelder van AZ is namelijk bekoeld. De Belgische landskampioen, die eigenlijk de afgelopen dagen nadrukkelijk in verband werd gebracht met een transfer richting België voor Peer Koopmeijners, heeft zijn aandacht verlegd. De club zou nu een Engelse middenvelder op het oog hebben als nieuwe versterking voor de positie van een controlerende middenvelder daar, waardoor eigenlijk de kansen voor de Nederlander enorm zijn geslonken. En ook in het voetbal is PSV mogelijk nog niet klaar op de transfermarkt. De club uit Eindhoven overweegt de selectie nog te versterken met een nieuwe spits. En hoewel er nog geen concrete namen worden genoemd, houdt PSV de markt nauwlettend in de gaten voor een mogelijk eventueel aanvallende versterking. De komende weken zal moeten blijken of de club daadwerkelijk actie onderneemt om de voorhoede nog wat extra concurrentie en scorend vermogen te geven voordat het voetbalseizoen de Eredivisie in Nederland van start gaat. Straks gaan we het hebben over Romario. Hij heeft namelijk gereageerd op het overlijden van de Italiaanse verdediger Franco Baresi gisteren. De Braziliaanse oudspits heeft toch wel respect voor de beste Baresi. En waarom en hoezo hoor je zo meteen hier. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Vader Ruben Schaken haalt hard uit naar Feyenoord om de transfersituatie van zijn zoon Gerino. De Rotterdamse club vraagt 10 miljoen euro voor de 17-jarige aanvaller. Dat bedrag is vastgesteld nadat Feyenoord een bod van 1 miljoen euro van FC Twente heeft afgewezen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schaken noemt het beleid van Feyenoord onbegrijpelijk en spreekt openlijk van sabotage. Volgens de voormalig Oranje International krijgt zijn zoon geen eerlijk perspectief in de Kuip. Zo zou Gerino de zomerse voorbereidingen van het eerste elftal meedraaien, wat volgens zijn vader uiteindelijk niet is gebeurd. Ook moest hij na een late oproep een volledige oefenwedstrijd op de bank blijven zitten zonder uitleg. FC Twente biedt de jonge speler volgens de familie wel de juiste ontwikkelingsmogelijkheden. En de situatie is inmiddels op scherp gezet doordat technisch directeur Davy Rigo pas komende maandag om de tafel wil, terwijl de start van de competitie al voor de deur staat en de familie grote haast heeft. Feyenoord reageerde gereserveerd op de uitlatingen van Schaken. De club stelt dat zijn kritiek niet alleen emotioneel is, maar ook feitelijk onwaarheden bevat die men bewust niet in de media wil bespreken. Wel benadrukt de leiding dat Gerino geldt als een van de grootste talenten van de club en dat zijn contract nog 2 jaar doorloopt. Ook laat de club weten dat beide partijen al een tijdje op de planning hebben staan om met elkaar om de tafel te gaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio, is zaterdagmiddag met Peter Fox en het relaas van zijn huis aan het meer. We gaan langzaamaan richting 16:30. En voetballer Romario heeft gereageerd op het plotseling overlijden afgelopen week van de Italiaanse verdediger Franco Baresi, die veel te jong overleed. De Braziliaanse oudspits noemt het AC Milan-icoon zijn moeilijkste tegenstander ooit. Volgens Romario was Franco Baresi de speler die hem gedurende zijn carrière voor de grootste uitdagingen stelde op het veld. En met zijn reactie eert hij een van de meest gerespecteerde verdedigers in de geschiedenis van het voetbal. Die bekend stond trouwens om zijn intelligentie, maar ook zijn onverzettelijkheid in de defensie van zowel AC Milan, waar hij 20 jaar lang voetbalde, als in de verdediging van het Italiaanse nationale elftal. Zometeen bijpraten over onder andere Lewis Hamilton. Die heeft een nieuw speeltje. Ja, nee, of het een vriendin is. Nee, ik ga het je niet vertellen wat. Je hoort het zometeen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio en een nieuw speeltje voor Lewis Hamilton. Hij heeft namelijk een nieuwe puppy in zijn leven verwelkomd. Hij deelde beelden van zijn nieuwe golden retriever, genaamd Halo, op social media. Die heeft hij gekocht bij een fokker in Amerika. En het is de eerste hond voor Hamilton sinds het overlijden van Roscoe. Zijn Engelse bulldog, dat was vorig jaar september. Die was toen 13 jaar oud. Hamilton geniet momenteel van zijn verplichte rustperiode in de Formule 1 en doet dat dus samen met zijn puppy. En dat is Halo. In de Formule 1 zal de terugkeer van de sport in Maleisië dit jaar onder een opvallende naam plaatsvinden. Want ja, we gaan naar Maleisië. De race op het circuit van Sepang zal officieel worden gepresenteerd als de Grand Prix van Bahrein. Dat is raar. Deze ongebruikelijke constructie heeft behoorlijk wat verwarring bezorgd bij iedereen. Het circuit van Sepang was trouwens een van de eerste moderne circuits in Azië en was echt jarenlang een vaste waarde op de kalender. Verdween uiteindelijk in 2017, komt dus nu terug. Maar omdat er niet gereced kan worden in Bahrein, hebben ze gezegd, we gaan naar Maleisië, maar we noemen het de Grand Prix van Bahrein. Hoezo en waarom wordt later nog bekendgemaakt. Het is je zaterdagmiddag. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio met, zoals mijn goede vriend Adam Curry altijd zei, Madonna. En niet Madonna. En deeper en deeper. Het is vandaag een dag met zonnige periode, flinke zonnige periode. Alleen in het noorden misschien kans op een buitje. Temperaturen daar 21, 22 graden. In het zuiden loopt het op naar 27. Inmiddels zitten we over het hoogte- en warmtepunt van de dag heen. Morgen wordt het overal zomers warm. 25 tot 31 graden. Maandag en dinsdag nog steeds warm. Daarna wordt het koeler. Dinsdag later op de dag namelijk stevige onweersbuien. En dat zorgt ervoor dat de temperatuur naar beneden gaat. Zometeen hier, meer over sport, onder andere voetbal. Blijf hier, mis je niks.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
5: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades 300 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.

0: sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
1: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
2: Ah, oh, nee.
1: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar...
2: Nee.
1: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf...

0: trakteert nog maar een paar dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
1: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
12: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door een ongeluk op de A8 in de regio Noord-Holland was het vastgelopen op de A10. Die file is nu oplossende, maar op de A5 is het nog meer vastgelopen vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Een uur vertraging bij de aansluiting met de A10. Rij via de A4 richting Amsterdam.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Alexander Stevens, financieel.

Grand Prix Radio met Sia en Clap Your Hands. Straks om 5:00 hier Ben Liebrand in de mix. Maar eerst het voetbal. Cambuur heeft een belangrijke stap namelijk gezet richting financieel herstel. Het door de club ingediende plan van aanpak is officieel goedgekeurd door de licentiecommissie van de KNVB. Deze goedkeuring is een toch wel cruciale ontwikkeling voor de club uit Leeuwarden, die hiermee de eerste horde heeft genomen om de financiële huishouding toch weer een beetje op orde te krijgen. Het plan moet ervoor zorgen dat Cambuur op de lange termijn weer een gezonde financiële basis krijgt. Voetballer Doku kende een WK vol persoonlijke gebeurtenissen. De Belgische aanvaller, die eigenlijk vooraf werd gezien als een van de mogelijke smaakmakers tijdens dit WK, beleefde eigenlijk een heel hectisch toernooi, heeft hij aangegeven. Tijdens het WK werd namelijk zijn zoon geboren, waarvoor hij dus tussentijds terugvloog naar Londen. Daarnaast onthulde Doku dat hij gedurende het WK zelfs een keertje op de spoedeisende hulp is beland in het ziekenhuis. Het WK verliep dus daardoor heel anders en niet zoals hij had verwacht. En zeker niet, zegt hij, zoals de buitenwereld vooraf naar hem had gekeken. Jeremy Doku dus, de Belgische aanvaller. Een zwaar WK. Over zwaar gesproken, we gaan het zo meteen hebben over een zware sport. In Sport in het Kort. Rob Steltman komt eraan. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens Demi Vollering gaat de Tour de France Femme zorgen voor een intense en onvoorspelbare strijd in het peloton, waarin rensters zullen moeten vechten om elke seconde. Volgens de topfavoriet is er gedurende de wielerronde absoluut geen ruimte voor een zwakke dag. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Gezien het uitdagende parcours en de sterke concurrentie verandert de felbegeerde gele trui regelmatig van schouders. De rittenkoers bestaat in totaal uit 9 etappes. Het peloton krijgt te maken met diverse zware etappes, met de koninginnenrit als absoluut hoogtepunt op de top van de Mont Ventoux. De slotrit van de Franse rittenkoers vindt 2 dagen later plaats in Nice. Vollering benadrukt dat het algemeen niveau van het deelnemersveld elk jaar stijgt en dat er meerdere serieuze kanshebbers meedoen voor een plek op het erepodium. De renster blikt terug op een open strijd waarin niet slechts 1 concurrent te verslagen hoeft te worden, maar een brede groep van sterke rensters aanspraak maakt op de eindzegen. Volgens Vollering is die sportieve ontwikkeling geweldig voor de wielersport. De spanning in het peloton is daardoor om te snijden, nu de rensters strijden in een koers waarin elke seconde doorslaggevend is voor het definitieve klassement.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Country Radio, jouw sportradio richting 5 uur. Straks na 5 hier Ben Liebrand met In The Mix. Eerst even richting voetbal. Chelsea, de voetballer daar, Cole Palmer. Hij voelt zich na een vakantie van inmiddels 7 weken weer volledig opgeladen. De sterspeler van Chelsea gaf tijdens een persmoment aan zich zelden zo fit te hebben gevoeld voor de start van een nieuwe Premier League. Palmer werd door bondscoach Thomas Tuchel niet opgeroepen voor het afgelopen WK. Dat gaf hem dus een hele lange vakantie en dat heeft hem goed gedaan. Hij blikt met een lach terug op het WK. Dat heeft hij bekeken op de tv. Hij zegt, allemaal hartstikke leuk, maar geef mij maar de Premier League en laten we maar gauw van start gaan. Over van start gaan gesproken, de Tour de Femme, de Tour de France Femme met Demi Vollering, Nederlandse favoriet, is inmiddels gaande. De eerste etappe vandaag in Zwitserland. Hoewel het de Tour de France is voor dames, wordt die verreden vandaag geheel in de omgeving van Lausanne, Zwitserland. Demi Vollering is een van de grote favorieten. Na een voorjaar waarin ze bijna onverslaanbaar was, is ze in topconditie en heeft ze uitsluitend misschien last van bijvoorbeeld de titelverdedigster van vorig jaar, Prevost, of anders van Anna van der Breggen. Deze eerste etappe die is inmiddels gaande. Zal rond 5:30 ongeveer finishen in Lausanne, waar ze ook gestart zijn. En Demi Vollering zal er alles aan doen om de Tour de France van op haar naam te schrijven. Het is je zaterdagmiddag. Veel sport hier. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Grand Prix Radio met Shaboozy en Miles Smith en Blink Twice. We zitten rond 5 uur. Zometeen hier een nieuwe aflevering van In The Mix met Ben Liebrand op je zaterdagmiddag die lekker zonnig is. Misschien in het noorden nog een buitje. Temperaturen die kunnen oplopen vandaag tot 27 graden. We zitten nu wel zo'n beetje over de piek heen. En dat betekent gewoon lekker de radio aan, barbecue'tje aanzetten en genieten van de Master Mixer. Hij is hier zometeen. Veel plezier. Spinderella cut it.

0: Country Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Hoog bezoek op de boterparade in Amsterdam van premier Jette. Hij ging een stukje mee met een boot en zei dat deze dag belangrijk is voor iedereen die een beetje anders is. Volgens hem wordt deze groep zeker nog niet door iedereen geaccepteerd. Hij doelt onder meer op de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn. De politie is op zoek naar een man die vanmiddag zou hebben geschoten op het station van Duivendrecht. Het gebeurde op een van de perrons. Niemand werd geraakt, er zijn dus geen gewonden. De politie hoopt dat getuigen iets van zich laten horen. En camerabeelden van het incident zijn ook welkom. Grote schade door een storm gisteravond in een populair bos in het oosten van Duitsland. Het bos is voorlopig gesloten, want overal liggen omgewaaide bomen. En dat is nog niet het ergste, want een man kwam om het leven toen hij onder een boom terechtkwam. En 10 anderen raakten gewond. En in Zwitserland is de Tour de France voor vrouwen begonnen. De eerste etappe is een rit van 140 kilometer die eindigt in Lausanne. En daarna krijgt het peloton nog 8 etappes voor ze kiezen. Een van de favorieten voor de eindzegen is Demi Vollering. Ze heeft de Tour al eens gewonnen. Het is ook de komende uren lekker om buiten te zijn, maar vannacht koelt het flink af en dat gaan ze vooral in het noorden merken. Daar wordt het 9 graden. En morgen kan het wel 32 graden worden in het zuiden.
1: Grand Prix Radio.
0: Tour update.
3: Om 13:50 vanmiddag is de eerste etappe van de Tour de Femme gestart. De vlakke rit eindigt in Lausanne rond 17:30.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
5: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: Nieuw! De Melanzane Pizza.

Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: makkelijk retour.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Alle verf super voordelig.
12: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij
15: ping, ping, ping, ping, ping.
14: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
19: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
20: Grand Prix Radio.
21: Ben Liebrand. Met een spliksplinternieuwe kerstverse aflevering van In The Mix.
20: Grand Prix Radio.
22: This is Ben Liebrand in the mix. Music non-stop.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Bezoekers van de Pride in Hamburg hebben zich niet uit het veld laten slaan door de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn een week geleden. Honderdduizenden mensen liepen mee in een mars met regenboogvlaggen. Hamburg had extra agenten ingezet, want de schrik zit er nog altijd flink in Duitsland. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen konden doorreizen naar Europa. Het is weer rustig in Lelystad, waar de politie een eind moest maken aan een illegale raveparty op een industrieterrein. De feestgangers gingen uit zichzelf weg. Er is wel iemand opgepakt. Een persoon die onder de invloed achter het stuur was gekropen. Hoe lang het feest heeft geduurd is niet duidelijk. En premier Jette heeft een stukje meegevaren op de botenparade in Amsterdam. En hij had het zichtbaar naar zijn zin. Hij zei dat dit soort dagen nodig blijven. Er was ook een demonstratie door mensen die aandacht vroegen voor de situatie in Gaza. Ze probeerden de boten te blokkeren, maar dat mislukte. Ook de komende uren is het nog lekker om buiten te zijn. En vannacht dan koelt het flink af. Gaan ze vooral voelen in het noorden. Het kan daar 9 graden worden.
2: Grand Prix Radio.
1: Tour Update.
4: Vanmiddag om 2:50 is de eerste etappe van de Tour de Femme gestart. De vlakke rit eindigt in Lausanne rond 5:30.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.

0: sparen.
1: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
8: Omdat onze band onbreekbaar is.
9: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we er al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
18: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
14: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Karel Oosterhuis.
23: Zaterdagavond, goedenavond. Met voetbal vanavond in de breedste zin van het woord. En we nemen zometeen nog een duik in het water. Het wordt een volle zaterdagavond. En muziek voor je van Offenbach. Dit is Miles Away.

0: jouw sportradio. In het Engelse voetbal gaat de bezem door het strafmatenbeleid. De voetbalbond FA die trekt de teugels rondom discriminatie flink aan en voert een minimale schorsing in van maar liefst 10 wedstrijden. Die keiharde straf geldt niet alleen voor de spelers, maar ook voor trainers en overige stafleden die zich schuldig maken aan discriminerend gedrag. En met invoering van deze strenge regels wil de FA een klip-en-klaar signaal afgeven. Er is op en rond Engelse velden simpelweg geen enkele plek meer voor discriminatie. En de bond hoopt met deze schorsing een definitieve gedragsverandering af te dwingen binnen de sport. Lijkt mij een goed besluit. Zaterdagavond, je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax heeft op de transfermarkt uitgepakt met de komst van Julian Brandt. De Duitse international was transfervrij nadat zijn contract bij Borussia Dortmund na 7 seizoenen afliep en heeft in Amsterdam nu een verbintenis voor 3 jaar getekend. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur Jordi Cruijff laat weten dat de club al maandenlang met de middenvelder in gesprek was. Volgens Cruijff toonde ook Juventus, AS Roma en het Engelse Leeds United interesse, maar koos de speler uiteindelijk voor Ajax. Cruijff omschrijft de aanwinst als een ervaren en internationale topspeler met een fantastische mentaliteit die een kwaliteitsimpuls aan de selectie moet gaan geven. De 30-jarige Brandt heeft zijn naam gevestigd door zijn langdurige loopbaan in de Duitse Bundesliga. Hij brak ruim 10 jaar geleden door bij Bayern Leverkusen en stapte in 2019 over naar Borussia Dortmund. In de Duitse competitie kwam hij tot 100 optredens en vele doelpunten en assists. Ook kwam hij jarenlang uit voor het nationale elftal van Duitsland, waar hij op de mondiale eindrondes actief was. Met de komst van de middenvelder voegde Ajax zijn 5e zomerversterking toe aan de selectie. Daarnaast werkt de Amsterdamse club aan de komst van doelman Marc-André Ter Stegen, met wie al eerder een akkoord over verhuur werd bereikt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio op jouw sportradio. Zaterdagavond, wat fijn dat je hebt gekozen voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wat fijn dat je hebt gekozen om met ons je zaterdagavond door te brengen. Het weer vanmorgen, zondag is het droog. De temperatuur die gaat weer omhoog. Het schommelt een beetje, het kan eigenlijk alle kanten op gaan. Wordt wel warmer, tussen de 24 en 30 graden. En we krijgen weer een bak zon erbij, dus dat is altijd goed. Zaterdagavond, Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro.
2: Kijk of je namerking komt op getwellis.com.

0: Een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Karel Oosterhuis.
16: Geen bommetje, maar iets heel sierlijks. Wat het is, vertel ik je zo.

Radio. Een sprong in het diepe. Op de Europese kampioenschappen zwemmen in Parijs verschuift de aandacht vandaag naar het schoonspringen. Bij de mannen staat namelijk de wedstrijd op de 1 meter springplank op het programma. Met ook Nederlandse inbreng van Matthew Hibbert. Hij komt vandaag in actie en hoopt natuurlijk, net als wij, op een mooie klassering. Vanmiddag waren de voorrondes en daarin konden de springers strijden om een plek bij de beste 12. En die top 12 die plaatst zich direct voor de grote finale. En die is vanavond om 8 uur. Vanavond dus, om 8 uur, de Europese kampioenschappen. Schoonspringen vanaf de 1 meter plank voor de heren. Dit is Denise Williams. Let's hear it for the boy op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voetballer Mikalo Mudryk is per direct verlost van zijn langlopende dopingschorsing nadat de juridische beroepsprocedure met succes is afgerond. De aanvaller van Chelsea zat al anderhalf jaar aan de kant nadat bij een controle in oktober 2024 het verboden middel meldonium in zijn lichaam werd aangetroffen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het geneesmiddel dat het uithoudingsvermogen kan verbeteren staat al sinds 2016 op de internationale dopinglijst, wat in het verleden ook al leidde tot de schorsing van tennister Maria Sharapova. De Engelse voetbalbond heeft de straf per direct ingetrokken na geavanceerd wetenschappelijk onderzoek naar dopinggebruik. Uit vernieuwde inzichten blijkt dat de gemeten concentratie van de stof bij moderne meettechnieken niet meer zou worden geregistreerd, waardoor de schorsing achterwege zou blijven. Mudryk heeft vanaf het begin van de zaak stevast volgehouden dat hij onschuldig is en absoluut van niets wist. Binnen Chelsea wordt met grote tevredenheid gereageerd op dit definitieve besluit en de club benadrukt dat de speler zich in deze uiterst ingewikkelde en zware fase van zijn loopbaan buitengewoon professioneel heeft opgesteld en noemt de rentree van grote waarde voor zijn verdere ontwikkeling binnen de selectie. De Oekraïner stapte begin 2023 over naar de Engelse club die hem overnam van Shakhtar Donetsk. Sinds zijn komst naar Londen speelde de speler in totaal 73 officiële wedstrijden, waarin hij 10 doelpunten maakte en 11 assists op zijn naam schreef.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Radio Pink, Trustful. De voetbalfans die zitten, dat is wat vroeg, maar in principe ben ik klaar voor, want het Nederlandse voetbalseizoen wordt morgen officieel weer afgetrapt met de strijd om de Johan Cruijffschaal. In het vierde stadion in Eindhoven neemt landskampioen PSV het in eigen huis op tegen bekerwinnaar AZ. De winnaar pakt direct de prijs van dit nieuwe voetbaljaar. Morgen om 6 uur PSV tegen AZ. En de wedstrijd is natuurlijk live te zien op ESPN.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Op de boterparade in Amsterdam was het niet overal feest. Er was ook een demonstratie van mensen die aandacht vroegen voor Gaza. Ze hadden hun pijlen gericht op een boot van een Duitse bank die zou investeren in bedrijven die gelinkt worden aan het Israëlische leger. De boot werd bespoten met verf. Bezoekersaantallen in Amsterdam zijn nog niet bekend, maar ze zijn er wel van de Pride in Hamburg. Er waren 300.000 mensen, een record. De beveiliging in Hamburg was flink aangescherpt vanwege de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn een week geleden, maar er waren geen incidenten. Er zijn vannacht 2 schietpartijen geweest in Horen. Ze waren kort na elkaar op verschillende plekken en er zou ook gevochten zijn. De politie weet nog niet of er een verband is bij het geweld, maar houdt daar wel rekening mee. Niemand raakte gewond en er is ook nog niemand opgepakt. Een Nederlands succes in de Tour de France voor vrouwen. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen naar het Zwitserse Lausanne. Ze start morgen in de gele leiderstrui. De rit was 140 kilometer lang en eindigde in een massasprint en daarin werd Demi Vollering derde. Het gaat vannacht flink afkoelen in het noorden. Het kan daar wel 9 graden worden. En morgen wordt warme lucht aangevoerd en dat zorgt voor hoge temperaturen van tussen de 26 en 31 graden.
4: Grand Prix Radio.
3: Tour Update.
6: Morgen staat de tweede etappe van de Tour de Femme op het programma. Het is een vlakke rit met finish in Genève. De start is om 2:30. Rond 4:15 wordt de finish verwacht.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wow.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
14: Yes.
13: Esso, omdat elke rit telt.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
18: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker! De Hypotheker!
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
22: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
23: Grand Prix Radio. Karel Oosterhuis.
0: Zaterdagavond, goedenavond, met voetbal, met roeien. We duiken nog even in de geschiedenis met op de scheurkalender. Al met al, ik stroop de mouw of het wordt gewoon een sportieve zaterdagavond... met nu muziek voor je van Genesis.

Grand Prix Radio, jouw sportradio Genesis en I Can Dance. In het Italiaanse Varese maken de roeiers en de para-roeiers zich op voor de absolute slotdag van het EK. Want morgen staan de allesbeslissende A-finales op het programma, waarin gestreden wordt om de medailles. En namens Nederland hopen onder andere Kevin Lee Bieshaar, Sona Hospers en Eva Mol een gooi te doen naar het eremetaal. De Nederlandse equipe wil het toernooi op het Italiaanse water uiteraard met een topprestatie afsluiten. De finale rondes beginnen morgenochtend al vroeg om 8:55. Ontbijt op bed en roeien kijken. Nou, lijkt me een uitstekende combi voor morgenochtend. Je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het omstreden plan om aandelen in het wereldkampioenschap te verkopen aan private investeerders. FIFA-voorzitter Gianni Infantino bevestigt dat na aanhoudende en massale druk vanuit de internationale voetballerij. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voornemen om 20% van de commerciële rechten onder te brengen in een nieuwe onderneming ter waarde van 17,4 miljard dollar stuitte op veel verzet. De Europese voetbalbond UEFA legde zelfs een ultimatum neer en alle 55 aangesloten landen dreigden unaniem met een boycot van alle FIFA-competities, inclusief het wereldkampioenschap, als de plannen niet direct van tafel zouden gaan. Ook de bonden van Noord- en Centraal-Amerika en Azië wezen het voorstel af. Binnen de Wereldvoetbalbond liepen de spanningen eveneens hoog op. Adviseur Carlos Cordero en operationeel directeur Kevin Lamar namen openlijk afstand van de voorzitter. De Nederlandse bond KNVB schaarde zich ook nadrukkelijk achter het Europese ultimatum. Meerdere landen overwogen zelfs een afzettingsprocedure te starten tegen Infantino. Door de brede opstand verloor de voorzitter zijn meerderheid. Infantino laat weten dat het project veel verdeeldheid veroorzaakt en daarom niet doorgaat. Hij wil alle betrokken partijen opnieuw om de tafel brengen om te werken aan een wereldwijde groei van de voetbalsport.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Bruno Mars. Wat hij aanraakt, wat hij zingt, dat wordt goud. Of nog een duurder edelmetaal. Het weer vanmorgen. Zondag blijft het overal droog. De zon pakt breed uit. De temperatuur doet er een schepje bovenop. Het kan wel 30 graden worden. Heerlijk zomerweer voor de boeg. Je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: cadeaus. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. Mediamarkt.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is...
12: Mediamarkt.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbal.

0: vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Karel Oosterhuis.
3: Wat staat er op de sportscheurkalender? Ik ga het je zo vertellen.

Grand Prix Radio op jouw sportradio. Morgen is het zondag 2 augustus. Wat staat er op de scheurkalender? Ik heb hem hier. Ik haal er een blaadje vanaf, dan kan ik het je vertellen. 2 augustus 1919. De allereerste parachutesprong vond plaats in Amerika. 2 augustus 1991. De openingsceremonie van de 11e Pan-Amerikaanse Spelen. Gehouden in Havana. En 2 augustus 1996. Voor het eerst in de geschiedenis wint de Nederlandse mannenhockeyploeg de gouden medaille bij de Olympische Spelen. In de finale wordt Spanje met 3-1 verslagen. Onder meer door 2 doelpunten van de afzwaaiende Floris-Jan Bovenlander. Wat zal die daar blij mee geweest zijn? 2 augustus 1998, Marco Pantini wint de 85e en door dopingperikelen geteisterde editie van de Ronde van Frankrijk. De Italiaanse wielrenner neemt de titel over van zijn Duitse collega Jan Ulrich, die ditmaal tweede wordt. En 2 augustus 2012, de Groningers weten het nog zo goed. De Nederlandse zwemster Ranomi Kromowidjojo wint de gouden medaille op de 100 meter vrije slag bij de Olympische Spelen, de Olympische Zomerspelen. Dat en meer staat er lezen op de scheurkalender van Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het team van Haas komt geld en personeel tekort om te concurreren met de rijkere Formule 1-teams. Teambaas Ayao Komatsu stelt dat de Amerikaanse renstel daardoor met twee handen op de rug moet vechten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het budgetplafond is vastgesteld op $215 miljoen, maar het team slaagt er nog niet in om dat bedrag volledig te benutten. Waar grote teams beschikken over meer dan 1000 werknemers, telt de organisatie van Haas ongeveer 400 personeelsleden. Volgens Komatsu presteert het personeel uitstekend en presteren de coureurs op de toppen van hun kunnen, maar ontbreken de financiële middelen voor de noodzakelijke doorontwikkeling. Het team kende een sterke seizoenstart dankzij sterke klasseringen van Oliver Bearman in Melbourne en China. Toch verloor de formatie in de loop van het seizoen terrein in de ontwikkelingsrace, omdat concurrenten meer middelen konden inzetten. Punten werden schaarser en top 10 klasseringen bleven uit, waardoor de renstal in de laatste 5 wedstrijden zelfs geen punten heeft gescoord. Komatsu benadrukt dat de tegenvallende resultaten in recente races volledig te wijten zijn aan een gebrek aan financiële slagkracht en niet aan de inzet van het team. De teambaas voert momenteel gesprekken over extra financiering om het team naar de limiet van het budgetplafond te tillen.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio. Sportradio.
1: Sportradio.

0: Country Radio, jouw sportradio. Voor de opgestapte Zuid-Koreaanse bondscoach Hong Myung-bo krijgt het mislukte WK voetbal nog een vervelend staartje. Na de vroege uitschakeling in de groepsfase werd de oud-international bij thuiskomst op het vliegveld al opgewacht door woedende fans. Afgelopen donderdag is hij bovendien verhoord door een parlementaire commissie die onderzoek doet naar het falen van de nationale ploeg. Hong liet voor de commissie weten de volledige verantwoordelijkheid voor de slechte resultaten te nemen. En dan, niet vergeten, morgen vanaf 6 uur, er wordt weer gevoetbald in Eindhoven in het Philips Stadion. We strijden om de Johan Cruijffschaal. Om 6 uur, PSV tegen AZ. En de wedstrijd is morgen te zien op ESPN.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Amsterdam stond in het teken van de botenparade en het was een gezellige dag zonder incidenten. Dat zegt de organisatie, die denkt dat het dit keer extra druk was met mensen die het juist nu belangrijk vinden om de queergemeenschap te steunen. Tolerantie voor deze groep neemt namelijk af en er is geweld. Er waren wel demonstraties in Amsterdam van mensen die aandacht vroegen voor de situatie in Gaza. Zo werd een boot van een Duitse bank besmeurd met verf, omdat de bank gelinkt wordt aan het Israëlische leger. En ergens anders werd geprobeerd om de botenparade tegen te houden, maar dat mislukte. Het bestuur van de FIFA moet flink op de schop, zeggen landen in Noord- en Midden-Amerika. Ze vinden dat FIFA-baas Infantino nu te veel macht heeft en dingen in zijn eentje beslist. Denk aan zijn plannen om het voetbal nog meer te commercialiseren. En de landen sluiten ook niet uit dat Infantino weg moet bij de FIFA. En wielrenner Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France voor vrouwen gewonnen. En dat levert haar ook de gele leiderstrui op. Wiebes ging als eerste over de finish in het Zwitserse Lausanne na een lange massasprint. En daarin rekenen ze onder meer af met Demi Vollering, die derde werd. Het gaat vannacht flink afkoelen in het noorden. Het kan daar wel 9 graden worden. Morgen wordt warme lucht aangevoerd en dat zorgt voor hoge temperaturen van rond de 30 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: Tour Update.
4: De Tour de France Femme is gestart met een dagsucces voor Lorena Wiebes. In Lausanne won zij de eerste etappe en pakt zij de gele trui. Morgen is de tweede etappe van de Tour de Femme, een vlakke rit. De start is om 1:30. De rit eindigt in Genève. De finish wordt rond 4:15 verwacht.

0: iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
8: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Omdat we series willen blijven bingen.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we het van weer?
11: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1-teams hebben wel tot een halve seconde aan extra snelheid nodig om tijdens de seizoensfinale nog mee te kunnen strijden om overwinningen. Zo laat McLaren-teambaas Andrea Stella weten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het huidige Formule 1-seizoen wordt in de praktijk volledig gedomineerd door een intense ontwikkelingsrace. Mercedes begon dominant aan de nieuwe reglementcyclus, maar Ferrari en McLaren hebben zich inmiddels nadrukkelijk in de top van het veld gemengd. Volgens Stella is de grote sprong voorwaarts van zijn team tijdens de recente race in Hongarije volledig te danken aan een vernieuwd aerodynamisch pakket en diverse gerichte updates. Toch benadrukt hij dat de concurrentie absoluut niet stilstaat en scherp blijft. Omdat de technische reglementen nog relatief jong zijn, liggen er volgens het team overal kansen voor technische verbeteringen. Dat betekent dat de auto die aan het einde van het seizoen het snelste wil zijn, in de komende maanden nog flink wat snelheid moet zien te vinden. McLaren weet uit eigen ervaring hoe krachtig een goed ontwikkelingsplan kan zijn, aangezien de formatie uit het Britse Woking in de voorgaande reglementcyclus op een vergelijkbare manier naar voren wist te komen. Het team plant de komende weken nieuwe updates, maar Stella blijft voorzichtig met harde voorspellingen, omdat ook teams als Ferrari en Mercedes hun auto continu weten te upgraden. De strijd blijft volgens hem open tot aan de finish aan het einde van het seizoen.
0: Sportradio.
1: Sportradio. New truck, big

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij Euro

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis. Alle verf super voordelig.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
6: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Welkom bij de verfzaak.
16: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
19: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
20: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Vader Ruben Schaken haalt hard uit naar Feyenoord om de transfersituatie van zijn zoon Gerino. De Rotterdamse club vraagt 10 miljoen euro voor de 17-jarige aanvaller. Dat bedrag is vastgesteld nadat Feyenoord een bod van 1 miljoen euro van FC Twente heeft afgewezen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schaken noemt het beleid van Feyenoord onbegrijpelijk en spreekt openlijk van sabotage. Volgens de voormalige Oranje International krijgt zijn zoon geen eerlijk perspectief in de Kuip. Zo zou Gerino de zomerse voorbereidingen van het eerste elftal meedraaien, wat volgens zijn vader uiteindelijk niet is gebeurd. Ook moest hij na een late oproep een volledige oefenwedstrijd op de bank blijven zitten zonder uitleg. FC Twente biedt de jonge speler volgens de familie wel de juiste ontwikkelingsmogelijkheden. En de situatie is inmiddels op scherp gezet doordat technisch directeur Davy Rigo pas komende maandag om de tafel wil, terwijl de start van de competitie al voor de deur staat en de familie grote haast heeft. Feyenoord reageerde gereserveerd op de uitlatingen van Schaken. De club stelt dat zijn kritiek niet alleen emotioneel is, maar ook feitelijk onwaarheden bevat die men bewust niet in de media wil bespreken. Wel benadrukt de leiding dat Gerino geldt als een van de grootste talenten van de club en dat zijn contract nog 2 jaar doorloopt. Ook laat de club weten dat beide partijen al een tijdje op de planning hebben staan om met elkaar om de tafel te gaan.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. FIFA-baas Infantino komt steeds verder in het nauw. Landen in Noord- en Midden-Amerika hebben geen vertrouwen meer in hem en willen een ander bestuur. Dan kan hij niet meer dingen op zijn eigen houtje beslissen. De landen staan niet alleen, de KNVB en de UEFA zien Infantino ook niet meer zitten. In de binnenstad van Moskou is vanavond een ontploffing geweest bij een café. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook 15 gewonden. Er is verder weinig bekend over de ontploffing, zo is niet duidelijk wie erachter zit. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Verdriet in Lelystad, waar gisteren een bejaarde vrouw werd aangereden door een auto bij een supermarkt. Ze kwam klem te zitten bij een muur en overleed. Bij de supermarkt was het een komen en gaan van mensen die bloemen neerlegden. Ze denken dat er geen opzet in het spel was bij het ongeluk. En president Trump ligt overhoop met zijn eigen ministerie van Justitie. Het gaat over de beroemde vijver in Washington bij het monument van Lincoln. Trump liet de vijver opknappen, maar de verf liet los en het water werd groen. Trump beweerde dat de vijver vernield was, maar justitie zegt dat het gewoon slecht was gedaan. Het koelt vannacht af na 8 graden in het noorden, 16 in het zuiden. Morgen volop zon en er wordt ook warme lucht aangevoerd. En daardoor kan het 30 graden of meer worden.
0: Grand Prix Radio.
4: Tour Update. De Tour de France Femme is gestart met een dagsucces voor Lorena Wiebes. In Lausanne won zij de eerste etappe en pakt zij de gele trui. Morgen is de tweede etappe van de Tour de Femme, een vlakke rit. De start is om 14:30. De rit eindigt in Genève. De finish wordt rond 16:45 verwacht.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
10: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
11: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
12: Als je Vodafone Mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel 20 euro korting.
13: Elke maand.

0: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens Demi Vollering gaat de Tour de France Femme zorgen voor een intense en onvoorspelbare strijd in het peloton, waarin rensters zullen moeten vechten om elke seconde. Volgens de topfavoriet is er gedurende de wielerronde absoluut geen ruimte voor een zwakke dag. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Gezien het uitdagende parcours en de sterke concurrentie verandert de felbegeerde gele trui regelmatig van schouders. De rittenkoers bestaat in totaal uit 9 etappes. Het peloton krijgt te maken met diverse zware etappes, met de koninginnenrit als absoluut hoogtepunt op de top van de Mont Ventoux. De slotrit van de Franse rittenkoers vindt 2 dagen later plaats in Nice. Vollering benadrukt dat het algemeen niveau van het deelnemersveld elk jaar stijgt en dat er meerdere serieuze kanshebbers meedoen voor een plek op het erepodium. De renster blikt terug op een open strijd waarin niet slechts 1 concurrent te verslagen hoeft te worden, maar een brede groep van sterke rensters aanspraak maakt op de eindzege. Volgens Vollering is die sportieve ontwikkeling geweldig voor de wielersport. De spanning in het peloton is daardoor om te snijden, nu de rensters strijden in een koers waarin elke seconde doorslaggevend is voor het definitieve klassement.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller Milk, the moo you can't resist.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, Davitamon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we het van weer?
14: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: in of doneer.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works. Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax heeft op de transfermarkt uitgepakt met de komst van Julian Brandt. De Duitse international was transfervrij nadat zijn contract bij Borussia Dortmund na 7 seizoenen afliep en heeft in Amsterdam nu een verbintenis voor 3 jaar getekend. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur Jordi Cruijff laat weten dat de club al maandenlang met de middenvelder in gesprek was. Volgens Cruijff toonden ook Juventus, AS Roma en het Engelse Leeds United interesse, maar koos de speler uiteindelijk voor Ajax. Cruijff omschrijft de aanwinst als een ervaren en internationale topspeler met een fantastische mentaliteit die een kwaliteitsimpuls aan de selectie moet gaan geven. De 30-jarige Brandt heeft zijn naam gevestigd door zijn langdurige loopbaan in de Duitse Bundesliga. Hij brak ruim 10 jaar geleden door bij Bayern Leverkusen en stapte in 2019 over naar Borussia Dortmund. In de Duitse competitie kwam hij tot 100 optredens en vele doelpunten en assists. Ook kwam hij jarenlang uit voor het nationale elftal van Duitsland, waar hij op de mondiale eindrondes actief was.

Met de komst van de middenvelder voegde Ajax zijn vijfde zomerversterking toe aan de selectie. Daarnaast werkt de Amsterdamse club aan de komst van doelman Marc-André ter Stegen, met wie al eerder een akkoord over verhuur werd bereikt.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Een enorme chaos in de binnenstad van Moskou, waar een ontploffing is geweest in een restaurant. Er zijn zeker 3 doden en 15 gewonden. Er is nog veel onduidelijk over de ontploffing. Wat wel zeker lijkt is dat een van de doden een Russische generaal was. Hij vierde zijn verjaardag daar. De boterparade in Amsterdam was ook een dag van veel politie en betonblokken. Het had te maken met de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn vorige week. Sommige mensen waren blij dat Amsterdam extra maatregelen had genomen. Het gaf ze een veiliger gevoel. Er waren geen incidenten in Amsterdam. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen door konden naar Europa. Zijn de laatste dagen geteld van FIFA-baas Infantino. Hij verliest in ieder geval steeds meer steun. Landen in Noord- en Midden-Amerika, de UEFA en de KNVB hebben het helemaal gehad met hem. Infantino kwam onder vuur te liggen omdat hij het voetbal nog commerciëler wilde maken. Hij heeft dat plan intussen ingetrokken. Het wordt een koude nacht in het noorden met 8 graden, in het zuiden 16. En morgen volop zon. En er wordt dan ook warme lucht aangevoerd, waardoor het 30 graden of meer kan worden.
3: Grand Prix Radio.
2: Tour update.
5: De Tour de France Femme is gestart met een dagsucces voor Lorena Wiebes. In Lausanne won zij de eerste etappe en pakt zij de gele trui. Morgen is de tweede etappe van de Tour de Femme, een vlakke rit. De start is om 1:30. De rit eindigt in Genève. De finish wordt rond 4:15 verwacht.

0: Tour.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
3: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
4: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
11: Ping, ping, ping, ping, ping.
10: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
22: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voetballer Mikalo Mudryk is per direct verlost van zijn langlopende dopingschorsing nadat de juridische beroepsprocedure met succes is afgerond. De aanvaller van Chelsea zat al anderhalf jaar aan de kant nadat bij een controle in oktober 2024 het verboden middel meldonium in zijn lichaam werd aangetroffen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het geneesmiddel dat het uithoudingsvermogen kan verbeteren staat al sinds 2016 op de internationale dopinglijst, wat in het verleden ook al leidde tot de schorsing van tennister Maria Sharapova. De Engelse voetbalbond heeft de straf per direct ingetrokken na geavanceerd wetenschappelijk onderzoek naar dopinggebruik. Uit vernieuwde inzichten blijkt dat de gemeten concentratie van de stof bij moderne meettechnieken niet meer zou worden geregistreerd, waardoor de schorsing achterwege zou blijven. Mudryk heeft vanaf het begin van de zaak stevast volgehouden dat hij onschuldig is en absoluut van niets wist. Binnen Chelsea wordt met grote tevredenheid gereageerd op dit definitieve besluit en de club benadrukt dat de speler zich in deze uiterst ingewikkelde en zware fase van zijn loopbaan buitengewoon professioneel heeft opgesteld en noemt de rentree van grote waarde voor zijn verdere ontwikkeling binnen de selectie. De Oekraïner stapte begin 2023 over naar de Engelse club die hem overnam van Shakhtar Donetsk. Sinds zijn komst naar Londen speelde de speler in totaal 73 officiële wedstrijden, waarin hij 10 doelpunten maakte en 11 assists op zijn naam schreef.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
2: Cute.
1: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: anders doet.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
7: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenheul.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Odido. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
14: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
18: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Kort.
1: Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het omstreden plan om aandelen in het wereldkampioenschap te verkopen aan private investeerders. FIFA-voorzitter Gianni Infantino bevestigt dat na aanhoudende en massale druk vanuit de internationale voetballerij. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voornemen om 20% van de commerciële rechten onder te brengen in een nieuwe onderneming ter waarde van 17,4 miljard dollar stuitte op veel verzet. De Europese voetbalbond UEFA legde zelfs een ultimatum neer en alle 55 aangesloten landen dreigden unaniem met een boycot van alle FIFA-competities, inclusief het wereldkampioenschap, als de plannen niet direct van tafel zouden gaan. Ook de bonden van Noord- en Centraal-Amerika en Azië wezen het voorstel af. Binnen de Wereldvoetbalbond liepen de spanningen eveneens hoog op. Adviseur Carlos Cordero en operationeel directeur Kevin Lamar namen openlijk afstand van de voorzitter. De Nederlandse bond KNVB schaarde zich ook nadrukkelijk achter het Europese ultimatum. Meerdere landen overwogen zelfs een afzettingsprocedure te starten tegen Infantino. Door de brede opstand verloor de voorzitter zijn meerderheid. Infantino laat weten dat het project veel verdeeldheid veroorzaakt en daarom niet doorgaat. Hij wil alle betrokken partijen opnieuw om de tafel brengen om te werken aan een wereldwijde groei van de voetbalsport.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
2: Goedenavond, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. Volgens Peruaanse media zijn er 13 doden en heeft niemand de crash overleefd. Aan boord waren 2 piloten en 11 toeristen, maar uit welk land is nog onduidelijk. Het vliegtuig crashte boven de Nazca-lijnen, een toeristische archeologische attractie in het zuiden van Peru. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen en 15 mensen gewond geraakt. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de ontploffing. Op sociale media zijn berichten over een gaslek. Maar er gaat ook het verhaal dat het een aanslag was op een hoge Russische militair die in het restaurant zijn verjaardag vierde. De organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussend stel. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. En in een verdachte auto in Bilthoven, waardoor gisteravond ruim 40 flatwoningen werden ontruimd, lagen geen gevaarlijke stoffen, maar harddrugs en vuurwapens, meldt RTV Utrecht. De auto moest stoppen na een politieachtervolging en er zijn 3 mensen aangehouden. Toen bleek dat er geen gevaar meer was, mochten alle bewoners weer naar huis. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt van noord naar zuid 26 tot 31 graden.
0: Grand Prix Radio.
1: Tour Update.
3: De Tour de France Femme is gestart met een dagsucces voor Lorena Wiebes. In Lausanne won zij de eerste etappe en pakt zij de gele trui. Morgen is de 2e etappe van de Tour de Femme, een vlakke rit. De start is om 14:30. De rit eindigt in Genève. De finish wordt rond 16:45 verwacht.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Van school

0: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het team van Haas komt geld en personeel tekort om te concurreren met de rijkere Formule 1-teams. Teambaas Ayao Komatsu stelt dat de Amerikaanse renstel daardoor met twee handen op de rug moet vechten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het budgetplafond is vastgesteld op $215 miljoen, maar het team slaagt er nog niet in om dat bedrag volledig te benutten. Waar grote teams beschikken over meer dan 1000 werknemers, telt de organisatie van Haas ongeveer 400 personeelsleden. Volgens Komatsu presteert het personeel uitstekend en presteren de coureurs op de toppen van hun kunnen, maar ontbreken de financiële middelen voor de noodzakelijke doorontwikkeling. Het team kende een sterke seizoenstart dankzij sterke klasseringen van Oliver Bearman in Melbourne en China. Toch verloor de formatie in de loop van het seizoen terrein in de ontwikkelingsrace, omdat concurrenten meer middelen konden inzetten. Punten werden schaarser en top 10 klasseringen bleven uit, waardoor de renstal in de laatste 5 wedstrijden zelfs geen punten heeft gescoord. Komatsu benadrukt dat de tegenvallende resultaten in recente races volledig te wijten zijn aan een gebrek aan financiële slagkracht en niet aan de inzet van het team. De teambaas voert momenteel gesprekken over extra financiering om het team naar de limiet van het budgetplafond te tillen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
6: Nee, niet die ober.
5: Zullen we deze zomer weer?
6: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
7: Grand Italia.
8: Thuis in Italië.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
12: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
14: It's funny because it's true.
13: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
18: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
19: Paul van Bergen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1-teams hebben wel tot een halve seconde aan extra snelheid nodig om tijdens de seizoensfinale nog mee te kunnen strijden om overwinningen. Zo laat McLaren-teambaas Andrea Stella weten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het huidige Formule 1-seizoen wordt in de praktijk volledig gedomineerd door een intense ontwikkelingsrace. Mercedes begon dominant aan de nieuwe reglementcyclus, maar Ferrari en McLaren hebben zich inmiddels nadrukkelijk in de top van het veld gemengd. Volgens Stella is de grote sprong voorwaarts van zijn team tijdens de recente race in Hongarije volledig te danken aan een vernieuwd aerodynamisch pakket en diverse gerichte updates. Toch benadrukt hij dat de concurrentie absoluut niet stilstaat en scherp blijft. Omdat de technische reglementen nog relatief jong zijn, liggen er volgens het team overal kansen voor technische verbeteringen. Dat betekent dat de auto die aan het einde van het seizoen het snelste wil zijn, in de komende maanden nog flink wat snelheid moet zien te vinden. McLaren weet uit eigen ervaring hoe krachtig een goed ontwikkelingsplan kan zijn, aangezien de formatie uit het Britse Woking in de voorgaande reglementcyclus op een vergelijkbare manier naar voren wist te komen. Het team plant de komende weken nieuwe updates, maar Stella blijft voorzichtig met harde voorspellingen, omdat ook teams als Ferrari en Mercedes hun auto continu weten te upgraden. De strijd blijft volgens hem open tot aan de finish aan het einde van het seizoen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: Middernacht.
3: Goedenacht, het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. De explosie in een restaurant in Moskou was een aanslag. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen. Toen de bom ontplofte, vielen 3 doden en raakten meer dan 20 mensen gewond. Er gaan berichten dat in het restaurant een hoge Russische militair zijn verjaardag vierde. Het is nog onduidelijk of die ook slachtoffer is. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. Volgens Peruaanse media zijn alle inzittenden om het leven gekomen. Aan boord waren 2 piloten en 11 toeristen, maar uit welk land is nog onduidelijk. Het vliegtuig crashte tijdens een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen, een toeristische attractie van tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Bij een verkeersongeluk in Veghel zijn vanavond 4 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig, meldt Omroep Brabant. Door nog onbekende reden raakte de auto van de weg en reed een paar honderd meter verderop de bossen in. Daar kwam de auto tot stilstand. Het is nog onduidelijk wie er in de auto zaten en hoe oud ze zijn. En de organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussend stel. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt dan van noord naar zuid 26 tot 31 graden.
0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Vader Ruben Schaken haalt hard uit naar Feyenoord om de transfersituatie van zijn zoon Gerino. De Rotterdamse club vraagt 10 miljoen euro voor de 17-jarige aanvaller. Dat bedrag is vastgesteld nadat Feyenoord een bod van 1 miljoen euro van FC Twente heeft afgewezen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schaken noemt het beleid van Feyenoord onbegrijpelijk en spreekt openlijk van sabotage. Volgens de voormalige Oranje International krijgt zijn zoon geen eerlijk perspectief in de Kuip. Zo zou Gerino de zomerse voorbereidingen van het eerste elftal meedraaien, wat volgens zijn vader uiteindelijk niet is gebeurd. Ook moest hij na een late oproep een volledige oefenwedstrijd op de bank blijven zitten zonder uitleg. FC Twente biedt de jonge speler volgens de familie wel de juiste ontwikkelingsmogelijkheden. En de situatie is inmiddels op scherp gezet doordat de dienstdirecteur Davy Rigo pas komende maandag om de tafel wil, terwijl de start van de competitie al voor de deur staat en de familie grote haast heeft. Feyenoord reageerde gereserveerd op de uitlatingen van Schaken. De club stelt dat zijn kritiek niet alleen emotioneel is, maar ook feitelijk onwaarheden bevat die men bewust niet in de media wil bespreken. Wel benadrukt de leiding dat Gerino geldt als een van de grootste talenten van de club en dat zijn contract nog 2 jaar doorloopt. Ook laat de club weten dat beide partijen al een tijdje op de planning hebben staan om met elkaar om de tafel te gaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax heeft op de transfermarkt uitgepakt met de komst van Julian Brandt. De Duitse international was transfervrij nadat zijn contract bij Borussia Dortmund na 7 seizoenen afliep en heeft in Amsterdam nu een verbintenis voor 3 jaar getekend. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur Jordi Cruijff laat weten dat de club al maandenlang met de middenvelder in gesprek was. Volgens Cruijff toonden ook Juventus, AS Roma en het Engelse Leeds United interesse, maar koos de speler uiteindelijk voor Ajax. Cruijff omschrijft de aanwinst als een ervaren en internationale topspeler met een fantastische mentaliteit die een kwaliteitsimpuls aan de selectie moet gaan geven. De 30-jarige Brandt heeft zijn naam gevestigd door zijn langdurige loopbaan in de Duitse Bundesliga. Hij brak ruim 10 jaar geleden door bij Bayern Leverkusen en stapte in 2019 over naar Borussia Dortmund. In de Duitse competitie kwam hij tot 100 optredens en vele doelpunten en assists. Ook kwam hij jarenlang uit voor het nationale elftal van Duitsland, waar hij op de mondiale eindrondes actief was. Met de komst van de middenvelder voegde Ajax zijn 5e zomerversterking toe aan de selectie. Daarnaast werkt de Amsterdamse club aan de komst van doelman Marc-André Ter Stegen, met wie al eerder een akkoord over verhuur werd bereikt.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
0: 1 uur.
4: Goedenacht, het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Bij een crash met een toeristenvliegtuig in Peru zijn 13 mensen omgekomen, maar geen Nederlanders. Naast de twee piloten waren 11 toeristen aan boord uit Duitsland, Spanje en Italië. Na de crash vloog het toestel in brand. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat is een toeristische attractie van oude tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Het gebeurde een dag na de deal van president Trump met Hamas, waarin is afgesproken dat de organisatie de wapens inlevert en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Volgens het Israëlische leger waren meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas het doelwit. Eén daarvan zou naast een ziekenhuis liggen dat Hamas gebruikt als schuilplaats. De explosie in een restaurant in Moskou was een aanslag. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen. Toen de bom ontplofte, vielen 3 doden, onder wie de vrouw zelf, en raakten meer dan 20 mensen gewond. Er gaan berichten dat in het restaurant een hoge Russische militair zijn verjaardag vierde. Het is nog onduidelijk of die het doelwit was en zelf ook slachtoffer is. En bij een eenzijdig verkeersongeluk in Veghel zijn afgelopen avond 4 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond, meldt Omroep Brabant. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto waarin ze zaten van de weg en kwam een heel eind verder tegen bomen tot stilstand. Het is nog onduidelijk wie in de auto zaten en hoe oud ze zijn. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt dan van noord naar zuid 26 tot 31 graden.
3: Grand Prix Radio is

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voetballer Mikalo Mudryk is per direct verlost van zijn langlopende dopingschorsing nadat de juridische beroepsprocedure met succes is afgerond. De aanvaller van Chelsea zat al anderhalf jaar aan de kant nadat bij een controle in oktober 2024 het verboden middel meldonium in zijn lichaam werd aangetroffen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het geneesmiddel dat het uithoudingsvermogen kan verbeteren staat al sinds 2016 op de internationale dopinglijst, wat in het verleden ook al leidde tot de schorsing van tennister Maria Sharapova. De Engelse voetbalbond heeft de straf per direct ingetrokken na geavanceerd wetenschappelijk onderzoek naar dopinggebruik. Uit vernieuwde inzichten blijkt dat de gemeten concentratie van de stof bij moderne meettechnieken niet meer zou worden geregistreerd, waardoor de schorsing achterwege zou blijven. Mudryk heeft vanaf het begin van de zaak stevast volgehouden dat hij onschuldig is en absoluut van niets wist. Met Chelsea wordt met grote tevredenheid gereageerd op dit definitieve besluit en de club benadrukt dat de speler zich in deze uiterst ingewikkelde en zware fase van zijn loopbaan buitengewoon professioneel heeft opgesteld en noemt de rentree van grote waarde voor zijn verdere ontwikkeling binnen de selectie. De Oekraïner stapte begin 2023 over naar de Engelse club die hem overnam van Shakhtar Donetsk. Sinds zijn komst naar Londen speelde de speler in totaal 73 officiële wedstrijden, waarin hij 10 doelpunten maakte en 11 assists op zijn naam schreef.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het omstreden plan om aandelen in het wereldkampioenschap te verkopen aan private investeerders. FIFA-voorzitter Gianni Infantino bevestigt dat na aanhoudende en massale druk vanuit de internationale voetballerij. Op stelde manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voornemen om 20% van de commerciële rechten onder te brengen in een nieuwe onderneming ter waarde van 17,4 miljard dollar stuitte op veel verzet. De Europese voetbalbond UEFA legde zelfs een ultimatum neer en alle 55 aangesloten landen dreigden unaniem met een boycot van alle FIFA-competities, inclusief het wereldkampioenschap, als de plannen niet direct van tafel zouden gaan. Ook de bonden van Noord- en Centraal-Amerika en Azië wezen het voorstel af. Binnen de Wereldvoetbalbond liepen de spanningen eveneens hoog op. Adviseur Carlos Cordero en operationeel directeur Kevin Lamar namen openlijk afstand van de voorzitter. De Nederlandse bond KNVB schaarde zich ook nadrukkelijk achter het Europese ultimatum. Meerdere landen overwogen zelfs een afzettingsprocedure te starten tegen Infantino. Door de brede opstand verloor de voorzitter zijn meerderheid. Infantino laat weten dat het project veel verdeeldheid veroorzaakt en daarom niet doorgaat. Hij wil alle betrokken partijen opnieuw om de tafel brengen om te werken aan een wereldwijde groei van de voetbalsport.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 2 uur.
2: Goedenacht, het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. In het toeristenvliegtuig dat in Peru is neergestort zaten geen Nederlanders. Alle 13 inzittenden zijn om het leven gekomen. Naast de 2 piloten zaten in het toestel toeristen uit Duitsland, Italië en Spanje, melden Peruaanse media. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn oude tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Ze trekken jaarlijks 100.000 bezoekers. De explosie in een restaurant in Moskou was een aanslag. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen. Toen de bom ontplofte, vielen 3 doden, onder wie de vrouw zelf, en raakten meer dan 20 mensen gewond. Er gaan berichten dat in het restaurant een hoge Russische militair zijn verjaardag vierde. Het is nog onduidelijk of hij het doelwit was en zelf ook slachtoffer is. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Het gebeurde 2 dagen nadat Hamas ermee akkoord was gegaan om de wapens in te leveren en dat Israël zich terugtrekt uit Gaza. Volgens het Israëlische leger waren meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas het doelwit. 1 daarvan zou naast een ziekenhuis liggen dat Hamas gebruikte als schuilplaats. En op een camping in de duinen op Texel is afgelopen avond een tent in vlammen opgegaan. De oorzaak is een gasfles die ontplofte. Ook vloog een stuk duin in brand. Maar toegesnelde campinggasten wisten met emmers water te voorkomen dat het vuur zich verspreidde. De brandweer, die vanwege de droogte met meerdere eenheden was uitgerukt, had de brand daarna snel geblust. Er raakte niemand gewond. Minima vannacht van 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt dan in het noorden 26 graden, in het zuiden 31.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.